0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
1: Maatkasten online.
2: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen. Het nieuws krijg je van me, Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint uiteraard met het overlijden van muziekicoon Dolly Parton.
3: Ja, de country-legende stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80, maar Dolly Parton sukkelde al langer met haar gezondheid. En je kent haar ongetwijfeld van Working 9 to 5 en deze wereldhit. Jolie.

0: Frans. Amerikaans president Trump die beslist om een hele week lang de vlaggen in de Verenigde Staten half stok te hangen. Er is nooit iemand zoals jij geweest en die zal er ook nooit komen, schrijft Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Ook haar metekind Miley Cyrus, zangeres Paul McCartney en Mick Jagger, die huldigen de countryzangeres die miljoenen mensen raakte met haar muziek, net als actrices Jane Fonda en Reese Witherspoon en schrijfster J.K. Rowling. 1 op de 4 ouders wil dat de school van een zoon of dochter artificiële intelligentie absoluut verbiedt. Dat lezen we bij HLN. En bijna 7 op de 10 mama's en papa's vrezen dat hun kinderen door AI afleren om zelf nog na te denken. Vlaamse onderwijsminister Demir werkt daarom aan een reglement voor de scholen om die artificiële intelligentie op een goede en juiste manier te gebruiken tijdens de lessen. Ze vroeg aan de Vlaamse universiteiten, dat zijn er 5, om een plan uit te werken tegen volgend schooljaar. En op de US Open Tennis in New York, die is al bezig, daar spelen ze het gemengd dubbelspel al, met enkele opmerkelijke duo's en al een grote verrassing, want de topreeks over de Novak Djokovic en Arina Sabalenka, die verloren meteen een eerste wedstrijd in de eerste ronde. En de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaanse veterane Serena Williams, die staan wel in de tweede ronde. Ze versloegen een Nieuw-Zeelands en een Brits duo in 2 sets. Zondag start het hoofdtoernooi van de US Open in New York.
1: Nostalgie weer.
0: Eerst nog bewolkt met plaatselijk buien, maar nog voor de middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken waaruit nog regen of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen begint dan opnieuw bewolkt, met kans op een bui, daarna droger met zon en wolken. 24 tot 30 graden. Nog al eens kijken naar vrijdag. Opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen of onweersbuien. En maximaal tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: De week mag op het kapblok en we hakken hem prachtig en mooi in twee met de grootste hit. Take That en Queens, dan word je klaar. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen. We are music. De Nostalgie-app die staat voor je open.

0: Een portie ochtendsaxofoon met Take That and Everything Changes zometeen. Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, alweer woensdag vandaag. En we zijn alweer halverwege die week. Dag Sander.
0: En goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Hoe is het met jou?
0: Goed geslapen eigenlijk. Gisteren gaan sporten, dus al nog een klein beetje stijf in de poepen.
2: Ja, dat zal wel.
0: De poepenspieren zo.
2: Die billetjes getraind.
0: Ja, dat is squatten heet dat. Ja, ik ben nog maar, ik ben een beginner hè, op het vlak van...
2: Ja, dan voel je dat eens zo hard. Hè?
0: Krachttraining. Dus het kan zijn dat ik hier zo wat raar rondloop. Maar dat ligt dus daaraan eigenlijk.
2: Beetje stijf zo.
0: Want jij doet vooral pilates, hè?
2: Ja, op een reformer. Ik vind dat fantastisch.
0: Wat is een reformer?
2: Dat is zo een... dat is een toestel, een plat toestel, waar veren aan zitten en koorden. En dan moet je oefeningen doen. Oh. En ik vind dat geweldig.
0: Jij hebt dat met Toby Alderweireld gedaan, toch?
2: Ja. Dat... En wel ja, toch gezien toen in de B&B.
0: Zag er een marteltuig uit.
2: Ja, hij vond het ook niet zo fijn.
0: Nee, inderdaad. Ondertussen is ook onze leukste club van Vlaanderen al wakker.
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja, Guy de Kuiper die is wakker en stuurt een mooi gedichtje. Koffie dampt, de lucht is blauw, de dag begint zacht en nieuw. Alles kan, niets moet nog gauw. Goedemorgen, Veronique en Sandra. Hoe prachtig is dat? Ook hij die is erbij, die stuurt goedemorgen, mijn radiovriendjes. Ik wens jullie een aangename woensdag. Met jullie hierbij gaat de dag zo voorbij. En ook Maria Stessis is al wakker. Ben jij ook al wakker? Laat gerust van je horen in de nostalgie. Zo weten we meteen wie er mee in die leukste club van Vlaanderen zit om 6:10. Zometeen trekken we weer een levensvraag uit onze chique mak. Maar eerst gaan we genieten van fantastische muziek van ELO, Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down. Goedemorgen.
1: Sta op

0: ondertussen nog een berichtje van Nathalie. Die stuurt: goedemorgen Veronique en Sander. Vroege groetjes uit het postkantoor van Oudenaarde. Wel, Nathalie, ik ben blij dat je op post bent. En ook Ilse de Vriend is al wakker. Ze zegt: mijn man en ik zijn al sinds 5 uur wakker, want wij vertrekken op vakantie naar Kreta. Onderweg naar de luchthaven. Nog even luisteren naar Nostalgie. Wel, als je die Nostalgie-app op je gsm hebt, Ilse, dan kan je Nostalgie overal mee naartoe nemen. Zelfs naar Kreta.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, elke ochtend rolt er hier een vraag uit mijn chickenbak. De belangrijkste vraag van de dag noem ik dat dan. Hè. Al is die vaak niet zo serieus natuurlijk. Gisteren hadden we het nog over welke soort saus je op je frieten neemt. Benieuwd welke vraag er nu uitrolt.
0: Allee, pak hem. Draait er eens aan. Ja.
2: Pakken, hè?
0: Heb je hem vast?
2: Ja. Ja, ja. Oh, dat vind ik nou wel een hele toffe. Dat is eigenlijk één om te delen met mijn kinderen. Sander, welke superkracht zou je willen hebben?
0: Oh.
2: Dat is iets waar ik als kind eigenlijk heel vaak over nadacht. Zo.
0: Ja, maar ik denk dat er eigenlijk ook wel best veel volwassenen zijn die vandaag nog een superkracht zouden willen hebben.
2: Ik ben benieuwd wat dat bij u gaat zijn. Ik hou mijn hart al vast. Stuur sowieso eens even door in de app waar jij aan denkt. Wat je heel graag zou kunnen doen, is dat misschien vliegen of jezelf onzichtbaar maken.
0: Of gedachten lezen.
2: Oh, dat vind ik een toffe.
0: Met dieren kunnen praten. Maar er zijn er heel erg veel, hè?
2: Ja.
0: Denk er even over na. Je hoort zo meteen welke superkracht ons Veronique de Kok zou willen hebben.
3: Proximus stelt voor... het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
11: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
12: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Quadro.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is of lekker vroeg, met u op de radio wordt alles bij.

0: De passie die spat zometeen van je radio met Clouseau. Maar eerst moeten we zoals elke ochtend nog een levensvraag beantwoorden.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Goh, Sam, er zijn wel heel veel berichtjes binnengekomen, hè, over die superkrachten. De mensen, het is te gek om over na te denken.
0: Als je nu denkt, waarom zijn ze in godsnaam over superkrachten bezig op dit ongoddelijk vroege uur? Elke dag rond 5:15 trekken wij een vraag, een levensvraag eigenlijk, uit onze chiquebak. En vandaag was die levensvraag een beetje nostalgisch naar de kindertijd. Hè?
2: Ja, dat is wel zo. Als kind alleen, want ik ben enig kind en dan heb je geen broers of zussen om mee te spelen, dan droom je heel veel, dan fantaseer je heel veel. En dan dacht ik vroeger echt wel vaak na over welke superkracht wilde ik toen hebben.
0: Ja, heel veel leuke berichtjes in onze nostalgie. Koen die heeft een hele goeie. Hij zegt, zoals Alex Agnew in een van zijn shows zei, zou ik graag iemand in zijn broek kunnen willen laten kakken op commando. Dat zou mij een hoop nutteloze gesprekken bespaard hebben. Fantastisch. Hij die zegt dan weer, ik zou graag de mensen hun gedachten kunnen lezen of vliegen. Met de file en de brandstofprijzen is dat handig nu om te kunnen vliegen. En Dominique die zegt, ik zou wel de gedachten van mijn vrouw kunnen willen horen. Het leven zou zoveel simpeler zijn.
2: Sander, wat is dat bij jou?
0: Ja, ik vind dat heel moeilijk, want er zijn heel veel opties. Hè?
2: Mm.
0: Maar ik denk dat ik het liefst van al zou kunnen teleporteren. Dus dat je echt in de vingers kan knippen en dat je dan op een bepaalde plek staat.
2: Nou ja, dus niet meer het vliegtuig of de trein nemen. Gewoon, ik wil nu naar de Malediven. Knap, en ik ben er.
0: Ik sta daar. Denk dat, want bijvoorbeeld gedachten lezen, dat denk ik dat niet zo leuk is. Want dan weet je ook wat iedereen over jou denkt.
2: Dat is net tof.
0: Allee, nee, dat wilde toch niet.
2: Jawel, juist wel.
0: Of dan kijkt je naar uw collega die zit te werken en ineens die gedachten zijn, amai, ik zou eigenlijk echt een dikke scheet moeten laten.
2: Nee,
0: dat wil je toch
2: of zo.
0: Niet...
2: Goh, eigenlijk is Veronique wel een rotte appel of zo.
0: Dat wil je toch allemaal niet weten?
2: Of een dikke vijg. Jawel, dat wilde juist wel weten. Want in je gezicht doet hij dan, en achter je rug met dan echt wel, oh jawel.
0: Dus jij wil gedachten lezen?
2: Ja.
0: Nee.
2: Allee, ja, bij mij is dat gedachten lezen, jawel. Hetgeen dat jij zegt over het teleporteren, dan mis ik vooral het reizen.
0: Het onderweg zijn.
2: Ja, het in het vliegtuig zitten, filmpjes zien. Oh jawel, dat is juist leuk.
0: Haat ik. Nee.
2: Niks van, dat is juist plezant.
0: Moet wel één ding afspreken. Als je ooit die superkracht hebt van de gedachten lezen, even wel op tijd laten weten dat we ons kunnen voorbereiden.

We are music. Nostalgie.

0: Life is life, zegt Opus. En life is fantastisch, denk ik, voor Veronique de Kok op deze vroege ochtend.
1: Fantastisch.
0: Je hebt lekker geslapen, hè?
1: Oh, geweldig.
0: En dat kwam door deze lieve, vriendelijke rakkers. De hondjes hebben jou wat wakker gehouden.
1: Oh man, echt waar. Ja, bon, we weten dus allemaal, hè, ons Cookie, die is er voorlopig nog niet bij, ochtends. Maar die krijgt ze niet proper. Maar dus ook s'nachts is het nog altijd een beetje zoeken naar wat eigenlijk de juiste positie is en compositie van wie waar moet slapen.
0: Ik heb drie hondjes en die maken elkaar dan wakker door te huilen en zo.
1: Ja, en die ameteren elkaar en die ameteren vooral ons dan, want wij zijn dan constant wakker. Dus Huppe ligt nu boven in een dressing, Brownie ligt beneden in de keuken in een bench. Lacht niet, Sander, echt waar. En Cookie, die lag vroeger, allez, in het begin, de eerste weken, naast mij aan bed. Maar die volgt mij dus ook als ik s'nachts moet plassen. En dan is de kleine wakker, dus... Oh, ik weet het niet. Wat is de oplossing, mannen? Alsjeblieft.
0: Life is life vandaag. Anoushka stuurt dan wel dat je een superleuke trui aan hebt. Dus dat is dan ook wel iets goeds.
1: Maar vooral een hele dikke winterskietrui.
0: Ja, omdat je altijd vindt dat het hier te koud is.
1: En?
0: Ugs. Maar ik vind dat hij jouw voet heel hoog kan houden.
1: Ik doe pilates, hè, Sander.
0: En dan zou je denken, dat is niet alles. Het is hier koud in de studio. Je hebt niet goed
1: Jullie
0: geslapen.
1: Jullie zitten dat op min zoveel.
0: Ja, en dan is het koffiemachine in de gang ook nog eens kapot.
1: Ook nog. Dus dit is volledig mijn dag.
0: Fantastisch. Oh. We sleuren elkaar er allemaal door. Zometeen. Vanessa Carlton en 1000 Miles. En dan moeten we het ook nog hebben over de Janee-vraag uit de tafel van Gert. En dat gaat over een nieuwe term, food divorce. Ja. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
7: Ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blief,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Goedemorgen, 7:15. Fijn dat je weer bij bent. Hè? Aanwezig in ons gezellige clubje. Wij zijn met plezier jouw gids in die zee van hit. Straks nog met Bob van Heinsen.
1: Maar eerst hebben we het zoals elke ochtend over ons tafeltje van ons Gertje.
0: Ja, we gaan het weer hebben over de ja-nee-vragen van gisteravond. En we gaan door op de volgende vraag. Food divorce is populair. Waar je dus s'avonds iets anders eet dan je partner aan tafel. Vinden jullie dat eigenlijk een goed idee? Bij de kijkers gisteren op Play vond 28% dat een goed idee en 72% niet.
1: Ja, het is een nieuwe hippe term, food divorce.
0: Waarom moet alles nu een naam krijgen?
1: Ja, dat is
0: het. Dat vind ik waanzin.
1: Maar het is dus voor alle duidelijkheid waarbij je dus iets anders eet dan je partner.
0: Dan je partner of dan je kinderen?
1: Dan de mensen in het gezin eigenlijk. Ja, denk dat het divorce nu wel slaat op de partner, omdat het het divorce ding is. Maar het gaat eigenlijk over iets anders eten dan de andere mensen in je gezin. Jij vindt dat die Engelse term een beetje belachelijk?
0: Oh, ik vind gewoon dat op alles een naam moet gekleed worden, vind ik nogal vermoeiend.
1: Ja, wel, dat is exact ook de mening die gisteren Ruben van Gucht had aan de tafel. Laat ons even meeluisteren.
2: Ik ben ook compleet voor het feit dat je niet hetzelfde moet eten. Uiteindelijk als je op restaurant gaat, ga je ook iets anders eten. Ga je niet allebei hetzelfde bestellen. Ik zeg nee, omdat ik al die termen, ik vind dat zo vermoeiend. En waarom moet dat nu weer een term krijgen?
3: Ik zeg ja, omdat mijn madame is glutenintolerant. En dus ja, eten wij soms verschillende dingen.
4: Maar wel samen, toch nog wel.
3: Maar wij eten als we kunnen. Ja, ja. Samen, en dat is niet altijd, maar ik snap ook Ruben wel al die termen, Jean.
4: Nee, daar doen we niet aan mee.
0: Ja, ik heb eens iets gemeen met de Ruben.
1: Met Ruben van Gucht. Je hoort ook nog Axel Dazeleijer, die dus wel af en toe apart eet met zijn partner. Maar de vraag is dus, food divorce, vind jij dat een goed idee waarbij je iets anders eet dan je partner of je kinderen? Laat het even weten.
0: Ja, het gaat dus ook niet over apart eten. Hè? Het gaat wel over samen blijven eten, maar wel andere dingen.
1: Een ander gerecht
0: dat
1: eigenlijk.
0: Is het,
1: een ander gerecht.
0: Okay. En wel, laat het gewoon eens even weten in de app. Vind je dat een goed idee? Zou je dat ook doen? Of misschien doe je dat ook al? En geef ook even de reden waarom. Wij gaan er na 7:00 op verder.

0: Ja, in onze app zijn ze duidelijk al zeer wakker en ook al op pad, want we krijgen heel wat mooie foto's van het weer hier nu. Er is blijkbaar een hele mooie regenboog te zien.
1: Inderdaad, twee prachtige foto's van een regenboog en dan Dennis stuurt ook nog een hele mooie foto van een opkomende zon. Het is een mooie woensdag.
0: Wow.
1: Dat is duidelijk. Na 7 uur hebben we het verder over food, divorce. Eet jij soms iets anders dan je partner aan tafel? Laat het even weten. En zometeen gaan we erop verder. Na Blondie met Maria.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen...
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht
10: je
8: eigenlijk,
10: droom, ja. Hij staat zoeken op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Lenen bij
13: Leemans. Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
12: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
13: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
12: Oei, dat was precies niet start to fun.
13: Maar Suzie toch...
14: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Vanavond nieuw op Lee. Zeg eens ui. Met...
17: Ja, je hebt ui gezegd.
16: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
17: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
16: Dus vanavond op Lee, een heel plezant spelletje.
17: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
16: Maar dat telt toch niet?
17: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
16: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Lee.
18: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
19: Op je Buffalo's de 90s herbeleven?
20: If you wanna be my lover.
19: Luister naar Nostalgie 90s en Millies via onze app of op nostalgie.be.
21: Nostalgie.
0: 7:02, goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint uiteraard met het overlijden van muziekicoon Dolly Parton.
1: Ja, de country-legende stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80, maar Dolly Parton sukkelde wel al langer met haar gezondheid. Je kent haar ongetwijfeld van Working 9 to 5 en deze wereldhit.
22: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
1: Amerikaans president Trump die besliste om een hele week lang alle vlaggen in die Verenigde Staten half stok te hangen. Er is nooit iemand zoals jij geweest en die zal er ook nooit komen. Dat schrijft Trump op zijn sociaal media platform. Ook haar metekind Miley Cyrus... Ook haar metekind Miley Cyrus, zangers Paul McCartney en Mick Jagger, die huldigden de countryzangeres die miljoenen mensen raakte met haar muziek. Ze noemen Dolly Parton een briljante ster, wonderbaarlijke zangeres en ook een prachtige vrouw. Ook actrices Jane Fonda, Julia Roberts en schrijfster J.K. Rowling zijn diep geraakt door de dood van de countrylegende. 1 op de 4 ouders wil dat de school van een zoon of dochter artificiële intelligentie absoluut verbiedt. Dat lezen we bij HLN. En bijna 7 op de 10 mamas en papa's vrezen ook dat hun kinderen door AI afleren om zelf nog na te denken. Vlaamse onderwijsminister Demir werkt daarom aan een reglement voor de scholen om die artificiële intelligentie op een goede en juiste manier te gebruiken tijdens de lessen. Ze vroeg aan de 5 Vlaamse universiteiten om een plan uit te werken tegen volgend schooljaar. En zo'n 100 bierbrouwers die vragen in een open brief aan de regering om de regels rond alcoholreclame niet te verstrengen. Ze zijn ook tegen de nieuwe slogan alcohol schaadt de gezondheid die je binnenkort ziet op alle marketing en reclame rond bier, wijn en sterke dranken. Brouwers vinden dat de overheid de sector te veel aan de schandpaal nagelt. Daarom vragen ze om gezondheidswaarschuwing op reclame voor alcoholische dranken niet te verplichten op de etiketten en de verpakkingen. De brief wijst er ook op dat UNESCO de Belgische biercultuur erkende als werelderfgoed.
4: Nostalgie weer.
1: Eerst bewolkt met plaatselijke buien en misschien wel een mooie regenboog. Maar nog voor de middag breekt die zon door. Er zijn ook stapelwolken waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden. En vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden. Maar ook perioden van regen- of onweersbuien. Maximaal tot 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Ja, vanuit de studio kunnen wij die regenboog dus niet zien, hè?
0: Ik vind het hier nog redelijk donker zelfs.
5: Wat, Veronique, wat
0: jawel,
5: zie je?
0: Jawel, ik zie hem wel.
1: Ah, voilà.
0: Kijk.
5: Oh, is het, maar ik ga
0: maar even... kijk, kijk.
5: Oh, ja. Prachtig. Echt? Prachtig. Als jij ook een mooie regenboog ziet, laat het ons even weten in de nostalgie. Of zo'n mooie foto van de lucht vinden we altijd leuk.
0: Oh, ik vind het graag, zelfs al is het nog zo donker. Geen zon en toch zie je regenboog, vind ik wel.
4: Hey. Nostalgie begint je dag met een lach. Goeiemorgen. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
16: Sander en Veronique.
0: Goedemorgen, woensdag. We zijn officieel over de helft. Reden genoeg om wakker te worden, hè? Want Bokkie de rapper die komt langs. Geen idee wat er gaat gebeuren, maar zet je schrap. Welkom in

0: Amai, zeg, onze app die ontploft hier bijna. We zien zelfs een dubbele regenboog, hè, op sommige foto's.
1: Het is prachtig, zo vroeg in de ochtend al die mooie foto's. En een dubbele regenboog, ik had dat eigenlijk nog nooit in levende lijven gezien.
0: En nu ook nog niet. Maar het is 7:05. Die woensdagen, daar hou ik toch van. Hè? Want die week die is echt wel zo in twee stukken gedeeld. Hè? Dat is eigenlijk het leukste daggetje van de week, niet?
1: Ja, zeker voor jou vandaag. Fantastisch leuke dag. Hij is al goed begonnen, toch?
0: Het koffiemachine is kapot. Ik heb slecht geslapen door de honden. Het is hier min zoveel, dus ik heb mijn winterkleren aan. Geweldig, beter kan niet.
1: Maar. Met die grootste hits en met de gezelschap van de leukste club van Vlaanderen sleuren we jou door die ochtend, hè, Veronique.
0: Och ja, zwart. Maar we gaan het nog eens even hebben over die ja-nee-vraag van de tafel van Gert van gisteren. Nu, food divorce, dat is mega populair, Sander.
1: Ja, dat is dus het gegeven waarbij je eigenlijk 's avonds iets anders eet dan je partner. Dus je scheidt eigenlijk op etensvlak. Food divorce. Ja. Vind je dat een goed idee? Doe je dat soms ja of nee? Laat ons alvast de bordjes eventjes in de lucht steken. Vind jij dat een goed idee? Veronique de Kok, die zegt een nee. Onze producer zegt ook nee. En ik zeg ja.
0: Uiteraard zeg jij ja.
1: Waarom zeg jij nee, Veronique? Waarom zeg jij nee?
0: Eén, ik vind dat te veel werk. Ik zou niet weten waarom. Moest het nu voor de kinderen zijn? Ik vind, je eet gewoon wat de pot schaft.
1: Ja.
0: Dus nu Mathias zegt van, ja, ik heb nu hoesting in dat en dat. Niks, je eet gewoon wat. Ik vind dat te verwend voor die kinderen. Nee, dat is zeker en vast niet. Waarom zou ik misschien een klein beetje ja durven zeggen? Stelt dat er iemand vegetarisch is.
1: Ja, of allergie heeft of zo.
0: Of allergieën heeft. Ja. Dan oké, dat je stukken aanpast. Oké, maar niet alle dagen anders beginnen koken. Hè.
1: Bij ons, wij gaan vooral duidelijk, wij koken niet per se twee plas, maar wat soms is gebeurd, mijn vriendin is nogal allergisch aan het idee dat ze twee keer warm moet eten op een dag.
0: Dan dus, komt de warme ja, maaltijdpolitie
1: dan langs. Ja, dan komt de warmetepolitie daar op pakken, denkt ze. Dus als ze 's middags al warm heeft gegeten, dan eet ze 's avonds vaak een boterhammetje. Maar ja, ik heb dat 's middags. Ja, vraag het haar. Ze denkt dus dat de warmetepolitie gaat langskomen als ze dat doet. En daarom eten we af en toe wel eens iets apart. Dus
0: dat is wel raar.
1: Maak ik warm eten? Ja, vraag.

0: Restjesdag.
1: Ja.
0: Oh, dat is dan altijd lekker, hè?
1: Ja,
0: maar natuurlijk. Hè.
2: En mag iedereen dan eens gaan shoppen in de vriezervalerie? Zo van, ik heb daar zin in en daar? Of hoe gaat dat, nee. Hoe gaat dat te werk?
1: Helaas niet. Dat is bij mij random, neem ik. En ik schrijf dat ook niet op. Dus het is een verrassing. Dus alles van, wat zou het zijn? En ja.
0: Dat vind ik ook wel goed.
2: Een soort verrassingsrestaurant eigenlijk, waar je wat ze kunnen gaan eten.
0: Ja, maar dat is toch lekker. Dan is het ineens op. Dat is toch dat is goed. Restjesdag is altijd lekker.
2: En wat doe je met gerechten, Valerie, brood, die jij niet lust en de partner wel? Of die komen dan gewoon überhaupt niet op tafel?
1: Ja, goeie vraag.
2: Dank u.
0: Nee, maar je houdt toch automatisch een beetje rekening met wat je partner of je kinderen wel of niet lusten. Dat komt dan gewoon niet op de tafel, hè? Toch?
1: Nee, voilà, want gisteren was het eigenlijk restjesdag. Dus ik heb voor mij bonen in tomatensaus gegeten. En zij hebben, wat was het, schorseneren.
2: Oh, ook lekker. Bonen in
1: tomatensaus lusten ze niet. En ik een keer wel, want het is snel klaargemaakt.
0: Voilà. Nou wel, dat is goed. Hè? Iedereen content.
2: En bij Valerie duidelijk geen food divorce. En bij Veronique de Kok ook geen
0: ook
2: food
0: zeker
2: divorce.
0: Niet. Nee,
2: eten wat de pot schaft, mannetjes.
0: Voilà. Dat vind ik ook.
2: Gisteren kregen we het nieuws trouwens dat countryzangeres Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd na een heel erg korte strijd tegen kanker. Ja, ons Dolly Veronique, dat was een legende, hè?
0: Ja, ik denk dat iedereen die plaat wel kende.
2: Die muziek die zal voor altijd bij ons blijven. Ja. En daarom konden we het natuurlijk niet ontbreken om een plaatje van haar te draaien. Het mooie You Are van Dolly Parton krijg jij. Goedemorgen.

0: Ja, dat is nu echt een van mijn twee favoriete platen van Dolly Parton.
1: Prachtig,
0: I Will Always Love You, wat Celine ooit heeft gecoverd. En deze natuurlijk.
1: Ze hoort nog heel de dag, Dolly Parton, met haar grote hit. Ja. Vanavond een speciale aflevering met Tony Talbot van de 80s en 90s Heroes. Volledig in het teken van Dolly Parton. Vol met verhalen over haar leven en natuurlijk veel muziek van haar. Ondertussen is dit Gotje. Goedemorgen.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Dit was Walter, of Wally of Wouter de Bakker eigenlijk. Gautier, zo
1: dat
0: heet
1: zijn
0: hij.
1: Echt een naam.
0: Ja, die heet Wouter, of zijn mijn naam Wally de Bakker.
1: Wally de Bakker. Allee, de vlam die vooral groot is in Australië, met andere woorden.
0: Inderdaad, maar met die Somebody I Used to Know is hij helemaal wereldberoemd geworden.
1: Ja, straks is bij Erwin horen wat het weer gaat geven, hoeveel rainbows we nog gaan kunnen ontdekken vandaag.
0: Maar eerst krijgen we nog Michael Jackson en Ricky Martin.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Keiplezant. En onthoud het nu, hè.

0: Ricky Martin met Un, Dos, Tres. Zometeen George Michael met Careless Whisper.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin. Zowel in de app als wij hier door het raam zagen vanochtend al heel wat mooie regenbogen verschijnen. Gaan we die nog meer kunnen verwachten vandaag?
3: Ja, het is echt kermis in de hel of duiveltjeskermis. Ja, dat zo heet dat, hè. Het ontstaan van regenbogen. Wat dat wil eigenlijk zeggen, Veronique, dat het stilaan wisselvallig wordt op de weerkaarten. Ik zie op het laatste radarbeeld toch enkele buien opduiken. Dat is momenteel in de ruime omgeving van Halle en Brussel het geval. Maar ook dus in het Antwerpse valt af en toe regen en ontstaan prachtige regenbogen. Nu, later vanmorgen en vanmiddag wint de zon wel opnieuw meer terrein en blijft het zo goed als droog. Een buitje is wel nog mogelijk bij een zomerse. Dat is wel goed. 6 tot 27 graden straks.
2: Oh, dat vind ik al wel beter. Dan kan die wintertrui uit, Sander.
4: Kan je eens in normale kleren staan.
2: Ja, zeg, en de komende dagen, wat mogen we verwachten?
3: Morgen nog altijd warm, hè. Die extra pul laat die ook morgen dus maar in de kast, want tijdens brede opklaringen wordt het zelfs nog een beetje warmer, tot 28 graden. Maar naast zon komen ook meer en meer wolken opzetten. En die lossen enkele stevige regen- en onweersbuien met alles erop en eraan. Hagel, zware windstoten, donderbliksem. Hoort allemaal tot de mogelijkheden. Maar ja, het is onmogelijk om te voorspellen waar precies de meest felle buien zullen ontstaan, zullen we dus een beetje moeten afwachten. En vrijdag, ja, dan zijn we die hoge temperaturen kwijt. Het blijft wisselvallig met behoorlijk wat buien bij dan nog 22 graden.
2: Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Erwin.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.

0: Zometeen om 7:15 maak je weer kans op 4 Disneyland tickets voor het hele gezin in de quiz van je leven. Maar dat is dus voor 7:15.
1: Nou, zover zijn we nog niet. Het is nog maar 7:30. Tijd dus voor de hoofdpunten uit het nieuws. Bart, de dood van de Amerikaanse countryzangerist Dolly Parton beroert de internationale muziekscene.
2: Ja, ze stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Hij was 80. Voormalig Beatle Paul McCartney noemde Dolly Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts spreekt over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones omschrijft haar als een wonderbaarlijke zangeres. In de buurt van Barcelona in Spanje staan bossen in brand. Het vuur vernielde al meer dan 35 hectare natuur en de brandweer evacueerde al zo'n 25 mensen. Anderen in Barcelona moeten binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. 160 brandweermannen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te doven. En volgende week dinsdag, dan start het nieuwe schooljaar, weten we allemaal. Het is opvallend dat meer ouders vakantie nemen maandag de 31ste augustus. Ze zien dat een beetje als een brugdag. 2 op de 10 deed dat al en dat is zelfs meer dan op 1 september. Zelf. Bij sommige bedrijven moeten ouders zelfs geen vakantie nemen aanstaande maandag. Officieel de laatste dag van de zomervakantie. Ze krijgen dat gewoon cadeau. En als je moet werken, dan nemen veel ouders, meer en meer ouders, die nemen ook hun zoon of dochter gewoon mee naar hun werk. Ook dat zien ze veel vaker bij bedrijven.
1: Ja. Ik sta te knikken, want ik vind dat zeer oké. Okay. Ja, ik ga die maandag ook wel een vrijdag nemen na de radio.
0: Ah.
1: Ja.
0: Is dat dan om gewoon zo nog een laatste dagje bij elkaar te zijn? Of?
1: Ja, en ook om alles al klaar te leggen. Zo, is de boekentas klaar, de pen is al klaar, een nieuw brooddoos, dat soort dingen. Hè? Ja.
0: Ik snap het eigenlijk.
1: Dat is echt
0: ook
1: zo
0: wel.
1: Afscheid nemen van de vakantie, maar ook een beetje afscheid van elkaar. Want dan begint het school weer. Hè? Ja.
0: En dan moet je maken dat inderdaad alles klaar ligt.
1: Ja, dat is zo. Jij hebt geen kinderen, hè, dus jij kent dat nog niet. Hè.
0: Ik ga 31 augustus, dat is voor mij gewoon een dag als een andere natuurlijk. Maar...
1: Ja, natuurlijk. Ja, voor mij ook. Ik ga hier ook staan, hè, maar nadien dan ben ik terug thuis. Dan ben ik mama.
0: Is het mama duty?
1: Ja. Ja.
0: En de boterhammen al smeren.
1: Nee, dat nog niet, want hier een dag nadien zijn die hard.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: In Excess met Suicide Blunt. En we gaan ondertussen richting 7:15. En dan weet je, dan is bijna tijd voor dit.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, wij hebben natuurlijk de grootste hits. Daarmee is mijn dag toch al iets beter dan die verschrikkelijke nacht die ik heb gehad. Het begint er ook al een klein beetje op te warmen, Sander. Dus ik kom erdoor. Ik ga zelfs mijn trui misschien al kunnen uitdoen. En straks gaan we sowieso het nog warmer krijgen. Want dan gaan we weer spelen de quiz van je leven. Hè. 3 vragen waarmee je tickets voor Disneyland Parijs kan winnen. Wil jij meespelen zometeen? Stuur dan nu het geboortejaar in onze Nostalgie-app.
0: Ja, gewoon even een berichtje sturen in die Nostalgie-app. En wie weet maak jij zometeen wel kans op tot 4 tickets voor Disneyland Parijs. Wij mogen contractueel gezien niet meedoen, zeker?
2: Nee, helaas.
0: Ja, wat verdomme, hè.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Voor die
2: goeiemorgen
5: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
5: En voor de
7: goedenavond
5: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
9: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op!

0: can play that Bobby Brown met Two Can Play That Game. Zometeen de Bengals met Walk Like an Egyptian. Wat een heerlijke toplaat. Maar eerst is het iets voorbij kwart voor acht. En dan moeten we quizzen.
1: De quiz van je leven.
2: Het is natuurlijk tijd voor die quiz van je leven. De quiz waarmee je tickets naar Disneyland Parijs kan winnen. Maar vooral een quiz op maat van jouw leven. Chris uit Dendermonde die speelt vandaag mee. Goedemorgen, Chris.
3: Goedemorgen, Veronica Sander.
0: Helemaal.
2: Hey, kwart voor acht, wat ben jij aan het doen op dit vroege uur?
3: Ik kom net toe op mijn werk.
2: En wat doe je van werk?
3: Inspecteur van bruggen bij Infrabel.
2: Inspecteur? Wauw. En ga je dan zelf ook met de trein aan het werk?
3: Ja.
2: Oké, okay, cool.
0: En inspecteur van bruggen, en wat moet je dan inspecteren, Chris? Of ze nog recht staan? Of allee, hoe gaat het in zijn werk?
3: Burgerlijke balken, dus de stabiliteit van de bruggen controleren, inderdaad.
0: Mooi, okay. Dat klinkt moeilijk en
2: dat klinkt heel serieus.
0: Een grote verantwoordelijkheid ook.
2: Ja.
0: Bijna zo'n grote verantwoordelijkheid dan als meedoen met de quiz van je leven.
2: Chris, voordat je start met werken, nog eerst even quizzen. Sander, leg nog eens even uit wat er precies gaat gebeuren.
0: Het is heel simpel hoor, Chris. Je krijgt drie vragen van ons. Eén uit je geboortejaar, één uit het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. Per juiste antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. En bij drie juiste antwoorden krijg jij maar liefst 4 tickets. Is dat duidelijk?
3: Ja.
2: Oké, okay, Chris, jij bent geboren in 1980, dus daaruit komt ook jouw eerste vraag. 5 september 1980 was het moment waarop toeristen die met de auto naar Italië wilden eindelijk een zucht van opluchting slaken. Want vanaf toen konden ze massaal in de file gaan staan in de bekendste tunnel van Zwitserland die toen werd geopend. Een tunnel van 16 kilometer, dwars door de Alpen en eigenlijk nog altijd een vaste filestek in de zomer. Hoe heet die tunnel?
3: De Gotthardtunnel.
0: De Gotthardtunnel? Dat is juist. Dat eerste ticket, dat is al binnen.
2: Vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1990. In 1990 applaudisseerde de hele wereld voor een man die net uit de gevangenis kwam. Op 11 februari 1990 was de bekendste Zuid-Afrikaanse politicus weer een vrij man. Niet te verwarren natuurlijk met een lelijke inkleurtekening voor volwassenen. Wie was dat?
3: Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela, er is nog muziek over gemaakt. Helemaal juist hoor.
2: Wow.
0: 2 tickets, die zijn al binnen. Het gaat goed.
2: Wauw, en dan de laatste vraag waarmee je jouw aantal tickets voor Disneyland toch nog kan verdubbelen. In de zomer van 2000 scoorde een Nederlander een megahit. Ja of nee? Voor de ene superhit, voor de ander een vervelende oorwurm. Maar wie zong deze Polonaise kraker nu weer? Wie was dit?
3: Jody Bernal.
2: Wauw.
0: En zelfs niet getwijfeld. Helemaal juist, dat betekent...
2: Ja, Chris, jij hebt 4 tickets gewonnen.
3: Joepie.
2: Wie ga je meenemen naar Disneyland?
3: Mijn vrouw en mijn 2 dochters.
2: Oh, fantastisch, hè. De hele familie. En waar ga je speciaal op? Welke attractie vind je leuk?
3: Eender welke.
2: Eender welke. Het zal er sowieso heel plezant zijn. Zet uw oorkes maar al op van Disney en geniet ervan. Welkom in onze club.
3: Dank u wel.
0: En met een trein gaan, Chris.
3: Gaan we doen.
1: Speel morgen mee met de quiz van je leven.

0: beetje een samenvatting van jouw horrornacht, Veronique.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Het is de nacht van de...
1: Ik sta hier nog, hè.
0: Ja, maar in wat voor staat? Dat kunnen we, dat kunnen we met moeite echt staan noemen. Ondertussen hebben we leuk bezoek, hè.
1: Ja, inderdaad. Toch iemand die al wakker is. Allee, dat denk ik toch. Bokkie de Rapper, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Dus deze keer dat ik er beter uitzie dan u.
1: Maar vandaag is het nu zo heel moeilijk. Zeg maar, zijn jij er plot geraakt eigenlijk? Want op den duur, jij zit toch ook heel een tijd nu heel vroeg wakker, hè? Nu dat jij terug naar school gaat.
2: Heel vroeg wakker, maar het is in maart opgenomen, dus ik was er wel al een klein beetje uit. Het is voor mij al een grote vakantie in mijn hoofd. Maar voor u wil ik wel nog een keer opstaan. Ja.
1: Dat is keigoed.
0: Ja, Bokkie, jij bent terug naar school gegaan. Hoe laat stond je wekker dan eigenlijk in die periode?
2: Om 6 uur moest ik opstaan.
0: Oh. Ik sta vroeger op.
2: Om 6 uur beginnen jullie al. Dus jullie hebben straffere prestaties dan mij. Maar om 6 uur was voor mij wel... moest er elke keer om 7:40 begon de les. En 5 minuten op voorhand moest er zijn. Anders kreeg je een nota bij mevrouw Annick.
1: Ja, zo gaat dat, hè?
2: Ja.
1: En heb je veel notas verzameld?
2: Ik ga niet spoileren, maar ja.
0: Zo meteen na 8 uur hebben we het nog verder over Bokkie. Ik ga naar school. Die notas, daar wil ik alles over weten.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad. De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Nostalgie. Goedemorgen, bijna 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de dood van countrylegende Dolly Parton beroegt de internationale muziekwereld.
7: Ja, ze stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Hij was 80 jaar. Je kent Dolly Parton ongetwijfeld van Working 9 to 5 en deze wereldhit.
8: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
7: Voormalig Beatle Paul McCartney noemde Dolly Parton een briljante ster, prachtige vrouw. En actrice Julia Roberts spreekt over een magisch en vreugdevol mens. Mick Jagger van de Rolling Stones tenslotte omschrijft haar als een wonderbaarlijke zangeres. En de Amerikaanse president Trump die beslist om een hele week lang alle vlaggen in de Verenigde Staten half stok te laten hangen. Er is nooit iemand zoals jij geweest en die zal er ook nooit komen, schreef Trump over Dolly Parton op zijn sociale media. 1 op de 4 ouders wil dat de school van een zoon of dochter artificiële intelligentie absoluut verbiedt. Dat lezen we bij HLN. Bijna 7 op de 10 mama's en papa's die vrezen dat hun kinderen door AI afleren om zelf nog na te denken. Vlaams onderwijsminister Demir werkt daarom aan een reglement voor de scholen om die artificiële intelligentie op een goede en juiste manier te implementeren tijdens de lessen. Ze vroeg aan de 5 Vlaamse universiteiten om een plan uit te werken tegen volgend schooljaar. En zo'n 100 bierbrouwers die vragen in een open brief aan de regering om de regels rond alcoholreclame niet te verstrengen. Ze zijn ook tegen de nieuwe slogan alcohol schaadt de gezondheid die je binnenkort ziet op alle marketing en reclame rond bier, wijn en sterke dranken. De brouwers vinden dat de overheid de sector te veel aan de schandpaal nagelt. Daarom vragen ze om gezondheidswaarschuwing op reclame voor alcoholische dranken niet te verplichten op de etiketten en de verpakkingen. De brief wijst er ook op dat UNESCO de Belgische biercultuur erkende als werelderfgoed.
9: Nostalgie weer.
7: Het is eerst bewolkt met plaatselijk buien. Deze namiddag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken waaruit nog regen of onweersbui kan vallen. Maxima van 22 tot 27 graden. Morgen begint bewolkt, opnieuw met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken, 24 tot 30 graden. Vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen of onweersbuien bij maxima tot 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Ik denk dat je mail hebt gekregen, Bart. Koerden ze toch iets op je laptop of zo? Of is dat breaking news dat binnenkomt waarschijnlijk?
7: Mijn maag die grond.
0: Was dat uw maag die grond? En ik maar denken dat dat uw laptop was.
9: Bij nostalgie begint je dag met een lach. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
10: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, woensdag. We zijn halfweg de week. Hè. En Bokkie de rapper die is er al. Dus de rust in de studio is officieel voorbij. Wij bedoelen de boel nog een beetje onder controle te houden. Welkom.

0: Ja, het komt dichterbij. Maar er is iemand die nu al terug naar school aan het gaan is. Hoe gek kan je zijn, Bokkie de Rapper, goedemorgen.
1: Zo goed dat jij zei, ik ga zonder bril lezen en u twee keer misleest.
0: Maar je ziet...
1: kan je zijn toch?
0: Maar je ziet, ik probeer, joh. Ja.
1: Maar ik snap het al door. Ja, bij mij is alles goed. Ik ben gelukkig al even terug van school, maar nu dat ik het weer op tv zie... Ik snap de kindjes wel die nu zo... Maar ik heb dat nog als volwassenen, snap je? Als 1 september eraan komt, denk ik, moet ik iets doen? Moet ik naar school?
2: Ja, ik heb dat ook. Ja. Ik denk ook in schooljaren. Dat is voor mij ook een nieuw jaar dat begint eigenlijk.
0: Maar ja, natuurlijk, voor jullie is dat nog niet zo heel lang geleden. Hè?
2: Voor jou is dat, ja. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zeker. Bokkie, voor de mensen die het programma niet kennen, wat is het concept?
1: Ah ja, in Bokkie gaat naar school, ga ik voor de derde keer mijn vijfde middelbare gaan doen.
0: Voor de derde keer?
1: Ja, ik ben een keer blijven zitten...
0: In Techt,
1: ja. Vroeger, op mijn echte school. En, maar ik was daar niet de allerbraafste, dus ik dacht, nu met alle bagage dat ik in mijn hoofd heb en met slimmer worden, dacht ik, ik ga het nog een keer goed proberen doen. En onderweg ook de jeugd wat proberen leren kennen, want... Laat u niet misleiden door de kinderkledij. Ik sta ver van de jeugd.
2: Ik kan me inbeelden dat is een leuk idee, een brainstorm. En je denkt, we gaan dat zeker doen. Maar dan komt dat moment daar. Dan moet je dat ook echt doen.
1: Ja,
2: dan sta je daar toch met stresskriebels in de buik die eerste schooldag. Ja.
1: Dat zie je ook in de eerste beelden, de intro, zaten we met zo'n probleem. Ik was te zenuwachtig om de speelkoer op te wandelen. En de speelkoer is verdeeld in lagen. Het eerste graad.
0: Ja.
1: En die maak ik bij de vakkers zeggen of niet. Ik zal het... Die kleine kindjes... Dan de eerste graad, die zijn echt erg. Die komen aan hun lijf gesprongen. Die, die hebben nog geen gevoel voor... Oei.
2: Persoonlijke ruimte.
1: Ja, die komen in hun space. En dan begint de tweede en derde graad. En daar was ik wel stel op mijn gemak of zo. Maar dat eerste moment, dat was bijna niet bruikbaar voor tv, omdat ik te zenuwachtig was.
0: Zeg maar, even als je eerlijk zei, een maand terug naar school. 1 maand, dat lijkt weinig. Of was dat toch al pittig genoeg?
1: Ik dacht... de eerste week zei ik tegen Anthony, de eindredacteur, mijn kameraad van... Want deze rek ik zo uit. Deze is echt... Wat hebben wij bedacht? Doe me dit maar 6 maanden, alsjeblieft. Na die tweede week, ik was een stukken van 1. Ik zweer het u. Dat is niet normaal wat we die kinderen aandoen. Dat is gewoon niet normaal. We zijn dat vergeten. Dat is... Wat, 50 minuten na, dan naar die les, dan naar daar. We vergeten ondertussen je toetsen niet te maken. En s'avonds als je thuis komt, moet je hobby doen natuurlijk, want je moet je vrienden zien. Maar je moet ook nog 2 toetsen verborgen.
0: Ja, studeren.
1: Huiswerk, dat kan ik jullie even een geheimje vertellen, dat bestaat eigenlijk niet meer. Want nu, alle huiswerk wordt gewoon in Snapchat. Iemand maakt dat van de klas, een soort roulette-systeem. Jij doet het huiswerk en dan wordt dat in Snapchat doorgestuurd.
0: En iedereen kopieert het dan?
1: En iedereen kopieert. Eigenlijk dat wij vroeger rap, van degene naast ons moesten overschrijven van is daar. Nu doe je dat een dag op voorhand.
0: Okay.
1: Huiswerk is chill, maar er is wel heel veel...
0: En studeren dan? Ja, toetsen?
1: Misschien omdat we geen huiswerk meer... Omdat we het kunnen kopiëren, is het moeilijker om te studeren. Nog omdat
0: tuurlijk. Je hebt niet gelezen.
1: Maar heel veel studeren, heel veel toetsen, heel veel vooraan gaan staan en... spreekbeurten en...
2: Crazy. Het woord Snapchat is al gevallen. Dat is het communicatiekanaal van een vijfde middelbaar. Heb jij dus nu Snapchat? En zit jij in de Snapchat-groep van de klas?
1: Ik zit nog steeds in de Snap met mijn bro's. mijn ganse klas. Wat daar prachtig is. Ja, hadden we daar in onze tijd... Ja, toen ik in de foto van de leraar zo stiekem getrokken.
0: Oh, in de klas?
1: Veel leraars zijn al een meme geworden in de Snap. Dus gezellig vertoeven.
0: Allee, je voelde nu thuis direct. Hè?
1: Ja, ik was het wel vergeten. Ik had Snapchat vroeger al een keer, maar ik was daar dan op geblokkeerd. En mijn naam is daar ook Blokkie, de rapper. Dat is wel een rapper. En dus hoe dat werd en al, ja, het was, ik voelde me wel echt oud.
0: Maar je vertelde daarnet ook dat je wat notas hebt gekregen. Ben je nu rustiger dan vroeger, toen je zelf naar school ging?
1: Niet normaal, 100% keer rustiger. Het geroezemoes is zo ernstig in de klas. Stapte als 40er, dat is één grote prikkel. En de leraar is dan 10 jaar jonger dan mij. Dan denk ik, die mevrouw is wel iets aan het uitleggen. Hè. Dus, en dan bleven die maar babbelen en dan dacht ik...
2: Fantastisch.
1: Ja, ik heb zoveel respect voor leraars gekregen en leraressen.
2: Exponentieel gegroeid. Veronique, zou jij het zien zitten om een maand terug te gaan naar middelbaar? Eigenlijk, jij doet dat nu al met Maxou, want je studeert alles mee. Maar...
0: Ja, ik doe heel veel huiswerk mee met mijn zoon. Die gaat naar tweede middelbare. Ja, en die is nog heel speels, heel jong, zal ik het noemen.
1: Ja.
0: Ik zal het daar maar op steken. Hè. Maar die heeft zo gezegd nooit huiswerk, nooit iets te doen. We hadden maar spelen, tv zien en sporten. Dus ik moet daar echt naar
1: zitten. Jij moet daar echt een handje vasthouden.
0: Ja.
1: En heeft hij al Snapchat, of niet? Dat
0: is zo een appje op mijn telefoontoestel dat ik altijd verwijder en dat staat daar elke keer terug op. Dus ik vermoed van wel.
2: Dat is magisch. Ondertussen kijk je die.

0: was Kiki D met I've Got The Music In Me. Bij ons nog steeds in de studio. Bokkie de Rapper te zien op Play tegenwoordig met het programma Bokkie Gaat Naar School. Bokkie, de reacties zijn wel top, hè?
1: Maar ja. Ik had dat al zo wat door. Voordat er één aflevering op tv was, werd ik al terug herkend op straat. Het was even in een diep dal, wat voor mij goed is.
2: Ik kon gewoon
1: op straat lopen. En op een keer begon ze weer te roepen, hey, tof programma, maar het moest nog op tv komen. Dus ik merkte dat al leefde.
2: Ja.
1: En ik denk dat dat komt omdat iedereen wel een kind heeft dat naar school gaat. Of je bent zelf naar school geweest. Voilà. Dus er zit heel veel herkenningen in, ja.
2: Ja, er zijn ook berichtjes in onze app binnengekomen, zoals Nora uit Kortrijk, die stuurt zo leuk, Bokkie in de studio. Mag ik hem via deze heel veel complimenten sturen voor het prachtige programma als leerkracht zijnde. Heel erg genoten van de eerste aflevering. Ik ben fan.
1: Oké, zalig.
2: Leuk, hè?
1: Ja, toch een leraar die fan was van mijn zaal.
0: Ja. Bokkie, zou jij geen goede leerkracht zijn in het middelbaar onderwijs?
1: Sander, ik ben blij dat je zegt, als alles fout gaat... Ik heb dat daar ook gezegd tegen de andere leraars. Ik zou zo'n goede leraar zijn.
0: Maar ik denk dat echt ook.
1: Ik heb zo'n goede... Allee, ja, ik kom goed overeen met die gasten. Die zitten echt in mijn hart. Maar het is vroeg opstaan.
0: Dat
2: is het enige dat hem tegensteekt. Ja.
0: Welk vak zou je geven?
1: Ik denk filosofie, omdat ik dat al wat geleerd heb op café. Aan het oog. Dus daarvoor moet ik er meer bij studeren. Dus dat kan ik goed. Nee, ik ging wel goed op filosofie en gedragswetenschappen van mevrouw Verstraeten. Dat was een van mijn favoriete lessen.
0: Amai.
1: Over dat gaat, over wat er in ons hoofd zit.
0: Ik denk dat er heel veel mensen heel graag les van jou zouden krijgen.
1: Ja, dat zal
0: ik. Ik denk dat ook. Zou je strafstudies en notas geven of zou je totaal niet streng zijn?
1: Ik heb een truc om... want de jeugd, ja, ik ken ze nu. Ze zijn wel... Ze zijn rap afgeleid.
2: Ja.
1: Dus ik zou binnenkomen en zeggen... Hey gasten, ik zou maar een beetje opletten vandaag, want er zou wel eens een toets kunnen volgen. En dan zijn ze zo... Oh shit, dan doe ik het toch niet. Maar dan weten ze nooit wanneer dat ik ga toeslaan. Maar dan moet ze
2: dat
1: wel
2: is de
1: wat...
2: boeiende truc.
0: Oh, dat is echt zo... Ja, meneer Bokkie, dat is die van de onverwachte overhoring.
1: Ja. Iedereen denkt, dat is een toffe, dat gaat een toffe les zijn.
2: Maar dat is goed, dan hebben ze daar schrik van.
0: Het gevoel, als iemand zei, pak maar een bladje papier, schrijf er maar je naam en de datum op.
1: Ik krijg terug
0: koude rillingen als ik eraan denk. Bon.
1: Meneer van Bokstaal.
0: Bokkie, zo meteen heb je nog een heel rare etensgewoonte die je wilt delen met de wereld. Eerst Ronan Keating met Life is a Rollercoaster.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen? Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Jan van Loveren hier. En ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste

0: Goedemorgen, 8:04. Bij ons nog altijd Bokkie de Rapper, die sinds maandag terug te zien is op televisie met een nieuw programma Bokkie gaat naar school. Ja, Bokkie, je wilde eigenlijk je jeugd een beetje overdoen, hè?
1: Ja, correct.
0: Waar ben je vroeger naar school geweest?
1: In het groot en in het klein college in Aalst. Ik heb een paar overstappen gedaan. Een keer, ja.
0: En nu sta je in een school in Dendermonde. Dat is toch een beetje kat en hond, niet?
1: Ja, ander onderwerp. Ik word afgemaakt in Aalst. Ik zweer het u. Ik had er zoveel bang van, maar het valt nog mee. Ja, het is gelopen hoe dat is gelopen. Het was ofwel Dendermonde ofwel Gent. Die twee scholen bleven over en dacht, ik ga een kleine dorpsschool nemen. En ik ben naar Dendermonde.
0: Maar hebt u dan extra moeten bewijzen als Aalstenaar?
1: Nee, dus wij Aalstenaars hadden Dendermonde, die weten daar niks van. Ik kwam naartoe en die hadden geen idee van de veten die tussen ons zit.
0: Okay, ja,
1: dat hun dat vergeten zeggen, dat wij een belachelijk maakten constant.
2: Dat wil je die haten eigenlijk. En ga je nu trots bijhaard ook dragen en zo?
1: Ander was echt waar, maar niet kapot. Het is veel te vroeg.
0: Zeg maar, hier bij ons mocht u zeker ook nog eens bewijzen, want wij stellen aan al onze gasten deze vraag.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
0: Hallo, je gaat die zin zo meteen nog eens horen.
1: Ja?
0: En dan mag jij aanvullen.
1: Oké. Okay.
2: En ik heb gehoord dat het iets met eten te maken heeft.
1: Ja, iets.
0: Ja, dat is iets voor u, Sander.
2: Dit is iets voor mij. Hier gaan we.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: Ik duw mijn boterhammen met choco in de warme soep. Het liefst tomatensoep.
0: Nee, wacht. Een zoete boterham met choco, Nutella-achtig. En dan in een zoute, warme soep.
1: In een zoute, warme soep, ja. Dat is zoet-zot. Maar het probleem is dat ik er niet over schaam of zo, maar ben ik zot? Ik
0: vind is dat lekker?
1: Ik vind niemand...
0: Maar waarom doe je dat?
1: Omdat, dat is mij zo
0: aangeleerd?
1: Nee, aangeleerd door mijn mama, die veel fouten heeft gemaakt. Maar waarvan dat er eentje is misschien. Maar in mijn hoofd is dat doodnormaal dat je je boterham met choco in een warme soep duwt. Dat is zo...
2: Maar dat kan toch niet met elke soep, toch? Aspergesoep bijvoorbeeld.
1: Maar dat is een perfecte voorbeeld van een soep die wel kan. Aspergesoep en champignonsoep. Zolang dat de soep maar iets dikkere consistentie heeft. Ik twijfel over kippensoep, omdat dat gewoon water is met kippensmaak. Maar de consistentie van de soep moet wel dik zijn.
2: En ben je ooit al eens iemand tegengekomen die dat ook doet?
1: Nog niemand. Ik ga het maar even.
0: Ja, duh.
1: Ik had nooit verwacht dat Veronique de Kok nog de gemerking zeggen heeft.
2: Ze gaat ook terug naar school, ze begint ook al jongere taal te spreken.
0: Yo.
2: Zouden er eigenlijk...
1: Stop.
2: Zou er iemand van de bro's zijn die luistert, die ook een boterham met choco in de soep duwt?
0: Dat heb ik nog nooit
1: gehoord. Nee, ziet, ik ben toch zot.
0: Gewoon boken wel, sop.
2: Met boter, lekker.
0: Met of zonder boter, ja. Dan laat ik dat nog in het minder, hè, Sander?
2: Ik wel lekker met boter.
0: Maar toch niet mee. Choco.
1: Maar misschien kunnen de luisteraars en jullie het eens proberen en mij laten weten. Het is wel echt lekker, ja.
2: Als Bokkie de Rapper hier niet alleen staat, laat het even weten in de nostalgie. Maar ik denk dat er een soort hooibal gaat ronddwalen. Dat echt niemand dat doet. Eet jij dus boterhammen met choco, met soep? En tomatensoep? Aspergesoep?
1: Tomatensoep is het beste, maar de consistentie is belangrijk. Dat de soep echt in uw boterham drinkt.
0: Oh.
2: Ik denk dat Veronique van die salmonella-eieren heeft gegeten ondertussen.

0: Ik ben in shock, maar echt in shock.
1: Ja, ik dacht ook dat Bokkie de enige zou zijn die zo'n rare eetgewoonte had, maar onze nostalgie-app is ontploft.
0: Ja, Bokkie, er zijn heel veel mensen die dat doen.
2: Ja, toch, ik ben niet alleen.
0: En we hebben nog iemand.
1: En er zijn er die nog straffer zijn.
0: Ja, Farida, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bokkie en Vero en Sander.
0: Ja, maar mooi opgestopt. En Farida, jij komt uit Brugge en jij doet iets nog gekker, vertel.
3: Oh, ik dop mijn boterham met choco echt in alles. Chocomelk, melk, fruitsap, cola.
1: Wat, fruitsap?
3: Ja.
0: Oei, is dat van bij u?
3: Ja.
0: Is alles oké met u, Farida? Dat is toch echt heel raar?
3: Als ik vroeger bij vriendinnetjes ging slapen, die keken inderdaad ook raar. Maar ja, ik zei het ook op voorhand van, heb je er problemen mee dat ik het doe? En ze zeiden nee. En dan keken die mama's ook wel een keer uit. Maar echt ook alles dop ik in mijn, ja, van mijn boterham. Wow. Ja, niet alleen maar choco, maar ook maar salami of kaas.
0: U bent live op de radio, dat je dat weet. Farida, weet, er is altijd hulp. Er is altijd hulp. Je kan altijd met iemand babbelen. Dankjewel voor je prachtige...
2: Dankjewel.
1: Ondertussen is het 8:50 tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er zijn veel emotionele reacties op de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton.
4: Ja, die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker en was 80 jaar. Voormalig Beatle Paul McCartney noemde Dolly Parton een briljante ster en prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts spreekt over een magisch en vreugdevol mens en Mick Jagger van de Rolling Stones omschrijft haar als een wonderbaarlijke zangeres. 4 op de 5 schooldirecties die spreken bijna niets af met hun leerkrachten hoe ze artificiële intelligentie moeten gebruiken in de lessen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en al maar meer leerkrachten geven zelfs geen schriftelijke opdrachten meer, omdat leerlingen ze toch maken met de AI en dus weinig bijleren. Vlaams onderwijsminister Demir vraagt nu aan de 5 Vlaamse universiteiten om tegen volgend schooljaar een plan uit te werken rond artificiële intelligentie in de klas.
0: Ja, Bokkie, jij komt net uit de schoolklas.
2: Ja.
0: Is dat zo? Zijn er weinig afspraken over AI bij jou op school bijvoorbeeld?
2: Ik ga niet snitchen, dat is altijd. Maar mocht niet gebruikt worden, maar ja...
1: Het mocht niet gebruikt worden.
2: Ja, we mochten zoveel niet vroeger. We deden ook van alles. Natuurlijk wordt ChatGPT gebruikt, ja.
0: Maar kunnen ze het opsporen?
2: Ik denk wel dat leraars en leerlingen... Ik kan alleen maar spreken over de klas dat ik in zat. Zo goed kennen dat je weet als die op een keer heel moeilijke woorden begint te gebruiken in zijn teksten. Hier klopt iets niet of zo.
0: Hoe is dat bij Maxoud? Hoe doet hij dat?
1: Hij doet dat niet, want ik zit er altijd naast. Dus nee, nog niet. Nee, nog niet.
0: Ben je daar niet bang voor zo? Ja, in de klas?
1: Ja, het is zodanig ingeburgerd al. En ik vrees dat het moeilijker en moeilijker gaat worden om het op te sporen.
0: Ja, ik denk dat ook.
1: Dus ik vind dat wel een goed idee, de ouders er tegen. Ik vind het top.
0: Dus je hebt wel nood aan een kader eigenlijk?
1: Maar ja, natuurlijk. En de kinderen ook.
0: Anders moeten ze dan ChatGPT vragen hoe dat ze dat kunnen reguleren. Hè?
5: Het weer met Erwin Franks.
6: Het wordt de komende uren wat wisselvalliger op onze weerkaarten. Naast zon en wolken ontstaan er vandaag enkele buien. Voorlopig valt het wel nog mee met het aantal buien. En komt de zon nog regelmatig tevoorschijn bij een graad of 26. Morgen is het warm met zon en wolken. Gevolgd door enkele fikse regen- en onweersbuien. Bij zelfs 28 graden. Vrijdag zijn we de warmte kwijt met nog 22 graden. Het weerbeeld blijft wisselvallig met geregeld buien.
7: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen. Wat een ochtend, zeg. Zo plezant hier. Bokkie de rapper die was hier. Dikke merci om langs te komen, Bokkie.
1: Geen enkel probleem.
0: Wat staat er vandaag nog op de planning voor jou?
1: Ja. Maar het is woensdag, hè. Ik heb een halve dag gedaan. Frietjes gaan eten bij oma, zoals vroeger.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, nee, niet te veel meer. Niet te veel meer. Ik ben kapot. Nee, deze was mijn werk vandaag, sorry.
2: Een beetje soep gaan eten met een boterham met chocola.
1: Ja, voilà, bij oma, zalig.
2: Ik heb echt veel dingen bijgeleerd. Van. Ik had het wel eens proberen ooit, denk ik.
1: Ik zie het in je ogen, ja. Jij bent getinteld.
2: Ik ben helemaal gekanteld.
0: Ja. Nee, ik niet.
2: Helemaal klaar.
0: Straks gaan wij sowieso nog eens bellen naar de Verfoon. Aan wie heeft Ruben van Gucht hem doorgegeven?
2: Er zijn veel opties, hè. Aan wie Ruben van Gucht die Verfoon kan hebben doorgegeven.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeperchase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
5: Dit was jouw nummer 34 in de 90s Top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
6: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
5: In de app of op nostalgie.be.
7: Ik ben Walter Balen. Ik droom elke dag van opstaan met Veronique de Kok. Helaas, het blijft bij een droom.

0: Fame, Irene Cara was dat natuurlijk nog. Het is ondertussen al voorbij 8:15 en dan weet je wat dat betekent, hè? Tijd voor de Verofoon.
1: De Verofoon.
0: Allee, we gaan bellen. Let's go.
2: Hallo, met Tom Bonen.
0: Wauw. Goedemorgen, Tom Bonen. Wat een eer dat die Verofoon bij jou ligt. Hoe is het met Tom Bonen?
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Alles goed?
2: Ik ben Veronique. Hey.
0: Zeg, zijn al...
2: Alles goed, ja, zeker.
0: Ja, fantastisch. Fantastisch leuk. Al een beetje bekomen, want ik zag dat jij met je dochters op Pukkelpop zat.
2: We zijn vrijdag even geweest, ja, maar we waren wel om 9:30 al terug thuis. Dus het was een hele rustig.
0: Oh, het was
2: een... echt een moeite. Dat is goed aan mijn zee.
0: Ja, ik heb zoiets gehoord, want onze Sander heeft daar 3 dagen en 3 nachten doorgebracht. Het was er aan te zien, maandag.
2: Ja. Ja, dat zal wel. Dat is natuurlijk next level.
3: Dat is waar. Zeg, voor wie gingen jouw dochters dan? Wie wouden ze daar dan zeker zien?
2: Joe, zijn wij gaan kijken. Oh. Dat was echt een heel goed optreden.
3: Dat was fantastisch goed, ja. Inderdaad, dat heb ik ook gezien. Top,
0: zeg Tom, jij hebt de gsm natuurlijk doorgekregen van Ruben van Gucht. Jullie zijn heel veel samen natuurlijk. Jullie zijn wel goed bezig, hè? Vanaf deze week ook samen in de talkshow Happy Hour. Hoe is die een band eigenlijk tussen jou en
2: dat
0: Ruben?
2: Goed, ja. Ik weet dat wij vrienden zijn. Allee, ik ben natuurlijk ook niet mee alles akkoord wat Ruben doet. Maar dat hoeft ook niet, denk ik, om vrienden te zijn. Maar wij komen heel goed overeen. Ik ken Ruben al... 20 jaar, denk ik. Van zijn eerste stapjes in de media bij X-Kino, geloof ik.
0: Ja.
2: Dus ik ken je echt al heel lang, ja.
0: Ja.
2: Ik heb je zien ontwikkelen tot de man die het nu is.
0: Alright. Zeg, en nu samen een programma, een talkshow. Is dat zo net buiten de comfortzone?
2: Oh, dat valt wel mee. Allee, ik heb natuurlijk in mijn leven wel wat in de media gezeten, maar dat was natuurlijk altijd niet... Het vrije wil, zal ik zeggen. Het is niet echt iets dat we zelf gaan maken. En ik denk wel dat er ruimte is in het Vlaams medialandschap om een beetje een feel-good show te maken.
0: Ja.
2: En dat zijn we toch van plan om te proberen. Dus we zullen zien. Hè.
0: Ja, want iedereen kent jou uiteraard als wielrenner en wat voor een. Maar heb jij ook over alles zo een uitgesproken mening? Want dat is wel de bedoeling, hè, in die talkshow.
2: Ik heb een mening zoals de meeste mensen natuurlijk wel hebben. Maar ik ben ook niet degene die zijn mening wil opdringen aan anderen. Maar ik denk ook niet dat de bedoeling is om daar echt keiharde feiten op tafel te smijten. En van we gaan de mensen hier overtuigen van ons gelijk. De show noemt Happy Hour, dus het is ook de bedoeling, denk ik, dat er zeker gelachen mag worden met onszelf en met de anderen. Dus het gaat iets nieuws zijn, denk ik. Alleen iets dat er momenteel nog niet is.
0: Oh, tof, hè?
3: Een beetje eigenlijk een boys' night op café, als ik het zo hoor. Tom, is dat een goede beschrijving?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we een hele goede hoop mensen hebben samengebracht. Uit allemaal verschillende hoeken van de samenleving. Met misschien allemaal andere meningen. Maar de proefopnames waren in ieder geval zeer geslaagd. En ik heb me echt goed geamuseerd. Dus ik denk wel dat het echt leuk gaat worden om voor mensen naar te kijken.
0: Ja, wel, ik ben heel curieus. Hè. Ik ga zeker kijken naar Happy Hour.
2: Oké, dat is supergoed. Ja, ik hoop dat de mensen nu gaan volgen.
0: En wel, heel veel succes. Doet dat goed en geniet vooral van de show. Hè.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Alright. Tom, salukes, hè.
2: Dankjewel. Dadaa.

0: Ja, daar gaan we niet op hopen, hè. De pouring rain vandaag. Nee, nee. De regenboog die was er al vanochtend. Alexander, heb jij hem gezien?
1: Nee, ik denk dat ik toen nog...
0: In Dromeland lag.
1: zoiets. In die stijl, maar ik weet dat er al wel geweest is.
0: Ja, het was de moeite. Zeg, heb jij het nieuws van Dolly Parton ook vernomen gisteren?
1: Ja, ik was naar de tafel van Gert aan het kijken. Ik kwam daar gewoon live binnen. Dat het nieuws er was over haar overlijden. Maar vandaag bij Nostalgie in elk programma een nummer van Dolly Parton. Dat heeft meer dan verdiend, denk ik.
0: Ja. Heb jij zo'n favoriet?
1: Ja, het nummer dat jullie gespeeld hebben.
0: Ja, ik ook.
1: Fantastisch nummer. Trouwens, straks ook bij Tony, tussen 6 en 7, 80s en 90s Heroes. Volledig programma over Dolly Parton.
0: Oh, leuk. Ik ga zeker luisteren.
1: Slaap wel, hè.
0: Het zal nodig zijn.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: En deze 80s hit heb ik voor jou na het nieuws. Yazoo.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
1: Het is 8:58. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En er is een ultieme oproep van zo'n 100 bierbrouwers.
7: Die vragen in een open krantenbrief aan de regering om de regels rond alcoholreclame niet te verstrengen. Ze zijn ook tegen de nieuwe slogan alcohol schaadt de gezondheid die je binnenkort ziet op alle marketing en reclame rond bier, wijn en sterke dranken. De brouwers vinden dat de overheid de sector te veel aan de schandpaal nagelt. Daarom vragen ze om gezondheidswaarschuwing op reclame voor alcoholische dranken niet te verplichten op de etiketten en de verpakkingen. De brief wijst er ook op dat UNESCO de Belgische biercultuur erkende als werelderfgoed. 4 op de 5 schooldirecties spreken bijna niets af met hun leerkrachten hoe ze artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit de rondvraag van de Artevelde Hogeschool. En al maar meer leerkrachten die geven zelfs geen schriftelijke opdrachten meer omdat leerlingen ze toch maken met AI en dus zo weinig of niets bijleren. Vlaams onderwijsminister Demir vraagt nu aan de 5 Vlaamse universiteiten om tegen volgend schooljaars een nieuw plan uit te werken rond artificiële intelligentie in de klassen. En je boodschappen doen via ChatGPT. Je kan dat vanaf nu bij supermarktketen Carrefour. Die geeft je een boodschappenassistent die je rechtstreeks kan gebruiken vanuit ChatGPT en die je helpt met het samenstellen van je boodschappenlijstje en die ook weet welke producten er nog in de winkel liggen en hoeveel ze kosten. Het enige wat je daarna moet doen is je lijstje gewoon doorsturen naar de website van Carrefour. Supermarktketen wil met die AI-tool inspelen op de veranderende retailmarkt die ook allemaal vaker met die artificiële intelligentie werkt.
1: Zou jij het doen, Bart?
7: Nee, ik ga naar de supermarkt voor het menselijk contact. En om eens een dag gewoon rond te lopen. Ik vind dat leuk.
1: Ik doe dat ook nooit zo online bestellen. En ik wil het gewoon zien. Maar wel, het enige positieve wat ik wel vind, is dat hij vergelijkt wat de goedkoopste producten zijn. Daar ben ik dan zelf weer soms heel erg slecht in.
7: Ja, ik heb daar geen geduld voor.
2: Nostalgie weer.
7: Deze middag zou de zon toch moeten doorbreken. Er zijn ook stapelwolken in de late namiddag. En dan kan er nog een regen- of onweersbui vallen. Maxima van 22 tot 27 graden. Morgen start opnieuw bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken, 24 tot 30 graden. Vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen of onweersbuien. En maximaal vrijdag tot 23 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
8: Alexandra Potvin.
1: Het was weer een super toffe ochtend bij Veronique en Sander, vond ik, met Bokkie de rapper. Ja, echt toch zo'n toffe gast is dat. Lionel Richie, My Destiny, die krijg je na Yazoo.

hele fijne single van Lionel Richie. Blij dat hij nog eens in mijn playlist zat. My Destiny, dat is hier, hè? Tussen 9 en 12 bij Nostalgie. Nostalgie. En we zitten bijna in de helft van de werkweek. Ik ga er samen met jou naartoe, met natuurlijk de beste muziek. Straks een paar mooie verhalen uit de 80s en 90s. En er valt vandaag ook iets te vieren waar heel wat trouwe huisgenoten enthousiast van gaan worden. Ik kom daar nog op terug. Eerst gewoon misschien een koffietje binnen handbereik en samen de woensdag op gang.

0: Ja, de intro deed mij denken aan, aan olifanten. Ik vroeg het jou, Sabine stuurt zeker. En Patricia zegt, lijken mij meer gierende banden. Ja, dat is ook nog een optie die je wel had gekund. Such a shame. Ja, dat dacht ik gisteren ook toen ik het nieuws hoorde. Op televisie, live bij Gert, dat de geweldige Dolly Parton overleden is na een korte moedige strijd tegen kanker. Groot talent was ze. Heel vrijgevig ook heel haar leven en altijd met de twee voetjes op de grond gebleven. Ik ga ook een nummer van haar spelen, doe in elk programma hier bij Nostalgie vandaag. En ik speel een van haar hits na twee absolute wereldsterren die zich samen ongemakkelijk voelen tussen veel mensen. En ook Five komt eraan.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
8: Ja, je hebt gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
7: Maar nee. Dat telt toch niet?
9: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

zijn ook maar gewone gasten. Ed Sheeran en Justin Bieber. Dolly Parton is overleden. Dat heeft al voor heel veel reacties gezorgd van over de hele wereld. Gisteravond werd het nieuws bekendgemaakt. Ja, het is een vrouw die stond voor hard werken, humor en vooral heel veel geven. Dat was ook Dolly Parton. Ze kwam uit een heel arm gezin in Tennessee, werd een wereldster, maar haar roots vergat ze nooit. En ze had dus ook een heel groot hart voor kinderen. Met haar Imagination Library heeft ervoor gezorgd dat kinderen gratis boeken kregen en konden lezen. En dat is toch wel iets fantastisch, vind ik, dat ze gedaan heeft. Zo heeft ze miljoenen boeken bij kinderen gebracht en nog zoveel andere dingen gewoon gegeven. Het kost veel om er zo goedkoop uit te zien, vind ik een van haar meest geweldige uitspraken, die zelfspot. Ja, als je naar haar imago keek, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ik heb een grote hit waarvan we soms vergeten dat het ook uit een film komt. Het was trouwens haar filmdebuut. Ze speelde samen met Jane Fonda en Lily Tomlin in een heerlijke film in 1980, 9 to 5. En deze speel ik daarom nog nu eens voor jou. Straks nog veel meer Dolly Parton, ook tussen 6 en 7 bij Tony. 80s en 90s Heroes gaat vooral over haar.

0: Net Dolly Parton nog gehoord en Klaartje Marten stuurt. Dolly Parton was een fantastische vrouw en zangeres. We zullen haar missen, dat ze mag gerusten in vrede. Vrede. Straks dus zeker luisteren tussen 6 en 7 naar 80s en 90s Heroes met Tony Telboom. Gaat helemaal over het leven en de muziek van Dolly Parton. Zometeen Billy Ocean en Roxy Music.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag. Deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is €4.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: We are music. Hits at work.
13: Alexandra Potvin.

Come on, mannetjes. Volhouden, ook al heb je er vandaag misschien geen zin in. Billy Ocean gaf nog eventjes een duwtje in de rug. Ik heb een bericht voor de mannen van de vuilniskar in Arendonk. Jullie zijn betrapt door Annick. Dat jullie luisteren naar Nostalgie. Heel Arendonk luistert mee, stuurt ze. Fantastisch. Hoe meer mensen in ons clubje, hoe beter natuurlijk. Welkom, hè. En doe het nog goed daar, bij de vuilniskar. Ik weet het. Ik ben heel veel respect.

Ja, en die reacties op Dolly Parton blijven maar binnenstromen hier in de Nostalgie-app van Erwin. Die stuurt, prachtig mens, groot hart en ondanks rijkdom toch relatief eenvoudig en present voor de gewone mens. Ik heb een prachtig bericht gekregen van Nancy van Steeland. Ze zegt, ze gaf zin aan ons leven. We trouwden op haar nummer You Are. En ze inspireerde ons ook bij het kiezen van de naam van onze dochter die Jolien heet. Van Jolien natuurlijk. En haar nummer I Will Always Love You vind ik veel mooier in de versie van Dolly dan die van Whitney Houston. Daar wil ik nog een discussie over openen, eerlijk gezegd. Maar bon, ik begrijp jouw keuze zeker en vast. Dus luister straks tussen 6 en 7 een heel uur lang alleen maar Dolly Parton in 80s en 90s heroes. Ik verspreek mij zoveel vandaag. Ik heb nog heel goed geslapen. Misschien is het dat net. Ben ik nog niet goed wakker. Pointer Sisters naar 10 uur. Jump.

0: straks bij Nostalgie. I'm a model,
1: you know what I mean. Ja, ja, je graag zien is goed. Deze gaan er een klein beetje over. Right Said Fred zometeen. Of misschien is het ook zelfspot.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Dit was jouw nummer 481 in de 90s top 590. Nu het beste uit de jaren 90
2: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
10: In de app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Het is 2:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En ik hoorde gisteren dat het beter ging in de bouwsector. Ja. Nu lees ik dat er minder en minder leerlingen het in het middelbaar bouwonderwijs volgen.
11: Dat is toch wat de sectorfederatie MBILTE zegt. Die telde afgelopen schooljaar zo'n 700 minder. Komt door de hervormingen van het 7e specialisatiejaar dat ze niet langer meer moeten volgen om een middelbaar diploma te halen. Daardoor vinden leerlingen het ook niet meer aantrekkelijk om zo'n extra 7e jaar te doen dat terwijl volgens MBILTE wel nodig is om goed een plan te kunnen trekken in de bouw. Anders dreigen velen te stoppen. En de bouwsector heeft net vakmensen nodig, bijvoorbeeld voor de installatie van airco's en waterpompen. Daarom moet de Vlaamse regering het bouwonderwijs aantrekkelijker maken, zegt MBILTE. En het Empire State Building in New York kleurt helemaal roze de komende dagen als eerbetoon aan de overleden countryzangeres Bonnie Tyler. Die stierf dus gisteren aan de gevolgen van kanker en was 80 jaar.
1: Je bedoelt Dolly Parton.
11: Wat heb ik gezegd?
1: Dat was een tijdje geleden.
11: Sorry. Ja, dat bedoel ik, ja. Ook alle vlaggen aan openbare gebouwen in de Verenigde Staten hangen half stok. Veel wereldsterren reageren ook emotioneel op het overlijden van Dolly Parton. Ze noemen haar een briljante ster, wonderbaarlijke zangeres en prachtige vrouw. Waar heb ik het toch gehaald? En in Panama kondigde de regering de noodtoestand af door het bijzondere weerfenomeen El Niño. Dat keert om de 2 tot 7 jaar terug, waarbij het water in de Stille Oceaan opwarmt en extreem weer veroorzaakt. Van enorm veel regen tot extreme droogte en warmte. Daarom is ook in El Salvador code rood van kracht voor de droogte. De Britse weerdiensten vrezen trouwens dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we ook tot in Europa dat kunnen voelen.
1: Oei, we gaan ons voorbereiden.
10: Nostalgie weer.
11: Deze middag breekt de zon door. Er zijn ook stapelwolken waaruit nog regen of onweersbui valt. Maximaal van 22 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt met kans op een bui. Daarna droger met zon en wolken. 24 tot 30 graden. Vrijdag opklaringen en wolkenvelden. Ook periode van regen of onweersbuien en maximaal tot 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
2: Alexandra Potvin.

Hij zingt dan wel I'm on fire, maar ik word altijd heel zen van deze van Bruce Springsteen. Nostalgie. Het is 26 augustus vandaag en dat is ook International Dog Day. Ja, echt waar. Hondenliefhebbers, honden op het werk. Wie luistert er samen met zijn viervoeter op dit moment naar Nostalgie, naar Hits at Work? Misschien mag die wel mee naar het werk, hè, de hond. Tegenwoordig gebeurt dat toch vaker. Hier bij Nostalgie zien we ook regelmatig hondjes over de vloer. Dus laat het eens weten in onze app of de hond erbij is vandaag, of je een goede wandeling gaat maken, wat je gaat doen op deze International Dog Day. Paul McCartney past perfect op deze dag. Al heel zijn leven een grote dierenvriend. En ook vandaag heeft hij twee geadopteerde honden blijkbaar. Rose en Jet. En een goede week geleden dook hij nog op bij een benefiet voor een dierenopvang. Dus Paul heeft duidelijk een hart voor viervoeters. Je hoort hem zo meteen na Ellie Goulding. Love me like you do.

0: grote dierenvriend. En ook hondenliefhebber. Hij heeft er al heel zijn leven lang. En nu ook weer twee adoptiehondjes. Paul McCartney, perfectus op International Dog Day. Ik vroeg het aan jou. Luister je naar Nostalgie samen met je hond of zit hij misschien mee op het werk? Ja, bij elke welk. Ga proberen om maar zo meteen eens eventjes te bellen. De Weimaraner Julien, die is erbij op het werk. Nathalie heeft een foto gestuurd van haar twee hondjes, zeg maar honden. Magenta en Soit is een Jack Russell en een mix van een Akita en Shosho. En Maddie die gaat samen met haar hondjes wandelen straks in het bos. Dat hebben ze zeker verdiend, hè? Op deze internationale dag van hond Woody en Paco. Dankjewel voor al die lieve berichten. Casey en de Sunshine Band, dat is nog een beetje zon in je radio. En Queen.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh,
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Mannekes!
8: Bombetti zijn

0: Augustus, hè?
1: Ja, ja, dat weten we.
0: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
0: En om ons huisje wat op te frissen.
1: Ja, ja, schilderen en zo.
0: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
0: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: En ondertussen schijnt de zon volop in Antwerpen. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band. Internationale dag van de hond, dus ik vond toch wel dat ik moest vragen aan jullie van ja, gaat de hond soms mee naar het werk? Bij Elke is dat zeker het geval. Dag Elke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw bijmaraner Julien, die is er elke dag bij?
1: Ja, die is er elke dag bij, klopt. Ja.
0: En hoe zit dat dan precies in elkaar?
1: 'S morgens wandelen wij langs het veld naar het werk.
0: Ja?
1: En dan blijft hij tot 's middags hier. Dan gaan we thuis gaan eten en dan komt hij terug mee tot 's avonds.
0: Oké, okay, dus...
1: En dan wandelen we terug langs het veld naar huis, want hij heeft nogal veel beweging nodig.
0: Ja, dat is zo met de wijmaraners, maar dat is fantastisch. Want...
1: Ja, klopt. En hij kan ook heel slecht alleen zijn vandaar.
0: Ah ja, kijk. Ja, dat hebben je sommige honden wel natuurlijk. Maar het is fantastisch, want jullie hebben je wandeling, hij ook. En luistert hij dan naar de radio? Ik heb je zo het gevoel dat hij reageert hij soms op muziek?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik zou het eens kunnen testen, maar ik ga het nu niet doen. Maar wat vind je er eigenlijk van? Want je zei mezelf van, ja, jullie hebben je eigen bedrijfje, dus dan kan je dat zelf beslissen. Maar wat vind je ervan? Je hond meenemen naar het werk, ja of nee?
1: Ja hoor, zeker en vast.
0: Ja. Als het natuurlijk in een bedrijf is waar het kan, want Nathalie stuurt, ik begin te werken in een supermarkt, dus ik kan mijn hond niet meenemen. Nee. Dat is ook begrijpelijk. Maar ja, het zorgt wel voor een goede sfeer, hè. Hier ook bij Nostalgie. Soms wordt er wel eens een hondje meegebracht.
1: En ook het is ook altijd wel een gespreksonderwerp als er klanten binnenkomen.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, 99% van de mensen vindt dat wel leuk. Dat er een hond aanwezig is.
0: Ja, het ijs is dan meteen ook gebroken, hè? Dat is zo. Ook als je gaat wandelen met je hond. Altijd tof als je mensen wil leren kennen, zeker een hond nemen. Emma, dankjewel voor de reactie. Dikke knuffel voor Julien. En ja, als het kan, je hond zeker en vast af en toe meenemen naar de job. Ik vind het ook heel fijn. Fijne dag nog, hè?
1: Super, dankjewel.
0: Dag Elke.
1: Dag.
0: Zo meteen Desireless. En dit is Ten Sharp.

0: Internationale Dag van de Hond. Ik vroeg aan jou of je hond mee mag naar het werk. Ik belde ook al met Elke waar het gebeurde. En Anne-Marie stuurt ook nog mijn Havanezer. Dat ras heb ik even moeten opzoeken. Schattig bolleke wol is dat. Mag iedere dag meewerken. Heerlijk voor mezelf en de hond zeker en vast een aanrader. Sfeer op en top, kan ik me voorstellen. En ook het adoptiehondje van Lydia luistert mee in haar kapsalon. Ella, zo heet ze, een echte prinsesje. En ze geniet van de muziek van Nostalgie. Tof. Over een kleine 10 minuten in Generation 80s en 90s. Twee wereldhits die we bijna met een hele andere stem hadden leren kennen. Eentje was eerst bestemd voor een grote rockzangeres. De andere werd zelfs al opgenomen door een absolute wereldster. Wie en hoe, dat hoor je na Tim Finn en ook Hathaway.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een beetje een samenvatting van jouw horrornacht, Veronique.
2: Ja, zoiets. Van de... Ik sta hier nog, hè.
3: Ja, maar in wat voor staat? Dat kunnen we, dat kunnen we met moeite echt staan noemen. Ondertussen hebben we leuk bezoek, hè.
2: Ja, inderdaad. Toch iemand die al wakker is. Allee, dat denk ik toch. Bokkie de rapper, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dat is zeker dat ik er beter uitzie dan u.
1: Luister ook morgen naar... met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie. Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
1: It's at work.
9: Alexandra Potvin.

0: Camille luistert ook mee. Dat is de hond van Tom Bouillard in zijn fietsenwinkel. En als hij slaapt, gaat hij geen centimeter uit de weg. Dat is typisch voor hondjes, hè.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ja, dat zijn hits uit de decennia waarin we opgegroeid zijn en hits die verbonden zijn met elkaar. Vandaag spelen Marcia en ik grote hits uit de 80s en 90s die eigenlijk geschreven werden met iemand anders in het hoofd. Uit de 90s zometeen Ace of Base, en dat is toch wel een strafverhaal, Don't Turn Around, werd geschreven door Albert Hammond en Diane Warren, hebben heel veel hits geschreven. En werd in 1986 eerst gezongen door niemand minder dan Tina Turner, alleen verstopte ze het op de B-kant van haar single Typical Male en dat klonk dan zo. Compleet anders, een beetje meer rock. En wel goed, dom om het op een B-zijde van een single te zetten, vind ik. Aswad maakte er in 1988 al een nummer 1 hit van in Engeland. En in 1993 kwam dan Ace of Base ermee aanzetten. Hun versie werd een wereldhit en hoor je zo meteen hier bij Nostalgie. Eerst Call Me van Blondie, het werd hun klassieker. En de song van American Gigolo, prachtige film met Richard Gere. Maar Giorgio Moroder, die het schreef, klopte eerst aan bij Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Maar die had heel wat contractuele verplichtingen. En ze kon het niet doen. Dus kreeg Debbie Harry de muziek. Ze schreef in een paar uur de tekst. En de rest is natuurlijk popgeschiedenis. Al vraag ik me wel af hoe het zou geklonken hebben als Stevie Nicks het zou gezongen hebben. Maar goed, dit is een fantastische versie. En je hoort hem ook vaak bij Nostalgie. Zeer terecht. Uit 1980, met Stevie Nicks in gedachten geschreven en gezongen door Blondie uiteindelijk. It is Call Me.

Marcia Barro die heeft straks nog een hit at work. Twee hits die eigenlijk geschreven zijn voor iemand anders. Don't Turn Around van Ace of Base was geschreven met Stevie Nicks in gedachten. Je hoort het bij Marcia tussen 2 en 3. Ik ben nu ook al benieuwd welke nummers zij voor jou heeft. Hey mannekes, het is al bijna 11 uur op deze woensdagvoormiddag. Het gaat weer goed vooruit. Dit is Aha.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ga ik even terug naar deze ochtend bij Veronique en Sander. Bokkie de rapper was de gast en ja, dat zorgt altijd voor hilarische momenten natuurlijk. En ook de Human League, na het nieuws.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Cécile.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
1: Goedemorgen, het is 10:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Brussels minister-president roept de westelijke veiligheidsraad samen, blijkbaar.
5: Ja, na het toenemende drugsgeweld van de voorbije dagen in onze hoofdstad en de deelgemeente, ook binnenland minister Kent, de Brusselse procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers en alle Brusselse burgemeesters zitten mee in die vergadering vanavond rond 18:00. Het is de bedoeling om de politiediensten meer middelen te geven daar in Brussel, zowel op vlak van personeel als materieel, om de drugsoorlog en het geweld en de schietpartijen echt nog eens aan te pakken. Heel wat banken verhogen rentetarieven, omdat spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die brengen op 1 jaar netto bijna 2% op. Voor de bonds op 10 jaar bedraagt dat 2,6%. Banken vrezen nu dat veel klanten hun geld zullen weghalen. Daarom verhogen ze dus de rente, zoals Beobank en MeDirect. Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds, waarbij je eigenlijk geld uitleent aan je bank in ruil wel voor een vaste rentevoet. En dan nog minder goed nieuws uit de Ronde van Spanje, ook al was het wel te verwachten. Maar Kian Uytterbroek start niet meer in de vijfde rit vandaag. Dat bevestigt zijn team Movistar. Uytterbroek viel stevig in de tweede etappe van de Vuelta en blesseerde zich aan de rechterheup en de knie en de linker elleboog en de arm. Maar de teamdokters waren vooral bezorgd over de linker enkel. Uytterbroek startte gisteren dan toch in die vierde rit, maar moest al snel lossen uit dat peloton en finishte als allerlaatste, waarbij dan half uur van winnaar Tadej Pogacar. En dus had Uytterbroek er een beetje genoeg van, denk ik.
1: Ja, maar met die kwetsuren kan je toch echt niet meer voortfietsen, denk ik. Hè?
0: Nostalgie weer.
5: Deze middag breekt de zon door. Dat zie je op dit moment wel. Er zijn ook stapelwolken deze late namiddag, waaruit nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maxima van 22 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt met kans op een bui, daarna droger met zon en wolken bij 24 tot 30 graden. Vrijdag dan opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen- of onweersbui. En maxima vrijdag tot 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
6: Alexandra Potvin.

0: Zouden ze dat nog doen? Gary Barlow en Robbie Williams en de anderen. Schietgebedjes doen soms. Maar ik denk dat wel voor ze het podium opgaan. Take That uit 1993 al. Nostalgie. Deze ochtend Bokkie de rapper te gast in Sta op met Veronique de Kok. Sinds maandag te zien in Bokkie gaat naar school. Nieuw televisieprogramma op Play. 30 dagen lang ging hij terug naar het vijfde middelbaar. Dus dat betekent lessen volgen, toetsen maken, zich onderdompelen in de wereld van de jeugd van tegenwoordig en hoe het eraan toe gaat op school. En zo werd hij als nieuwe klasgenoot opgenomen in de Snapchat-groep van zijn medeleerlingen. Maar daardoor ontdekte hij wel wat geheimen.
1: Ik zit nog steeds in de snap met mijn bro's. Mijn ganse klas. Wat dat prachtig is, ja, hadden we dat in onze tijd... Ja, huiswerk, dat is... Dat kan ik jullie even een geheimje vertellen. Dat bestaat eigenlijk niet meer. Iemand maakte van de klas een soort roulette-systeem. Jij doet het huiswerk en dan wordt dat in Snapchat doorgestuurd.
0: En iedereen kopieert het dan?
1: En iedereen kopieert. Eigenlijk dat wij vroeger rap van degene naast ons moesten overschrijven van is daar. Nu doe je dat een dag op voorhand.
0: Maar dat is ongelooflijk, hè? Dat is dus een nieuwe manier van overschrijven via het Snapchat. Eentje maakt het en de rest kopieert het gewoon weg. Bokkie had trouwens nog veel meer anekdotes, maar ook een speciale confession. Had te maken met eten. Eerlijk gezegd, ik werd er een beetje mottig van toen ik het vanochtend hoorde. Maar hij is duidelijk niet de enige, want het staat ondertussen op Instagram. Leuk filmpje. En de luisteraars hebben al gereageerd. Dus kijk ernaar. Nostalgie België. Dit is de Police. Rocks!

0: powerplaat van Kenny Loggins. Vanessa stuurt nog over Bokkie de rapper. Bokkie is een schone, emotional mens. Ja, dat is nu echt waar. Hele pure gast. En je weet het filmpje staat op Nostalgie België over zijn bezoek en zijn bekentenis over iets dat met eten te maken heeft. Adele kan alles. Ze steekt zelfs de regen in brand. Het wordt hier dus gevaarlijk. En ik heb ook nog een killer. Adamski en Seal.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
13: Met... Ja, je hebt gezegd.
12: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
13: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
12: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
13: Ik heb weer gezegd. Maar... Spelletje.
12: Maar dat telt toch niet?
13: Nee, ik heb gelijk. Doe verder.
12: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
14: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
15: Lenen bij Leemans.
16: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
17: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
16: Ja, jong. Ben ik begonnen met die start to run?
17: Oei. Dat was precies niet start to fun.
16: Maar Suzie toch.
18: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
19: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

Het is de laatste vrije woensdag van de schoolvakantie. Over een week ziet het leven er weer helemaal anders uit. Voor de kids en natuurlijk ook voor de ouders. Ook dan gaan we hiermee bij Nostalgie op jouw ritme. Ja, met altijd de beste muziek die voor wat verstrooiing kan zorgen. Bryan Adams loopt naar een geheime liefde nu. Run to you.

0: Sascha, een Duitser, scoorde een grote hit in 1999. En tegenwoordig zingt hij onder zijn rockabilly alter ego Dick Brave. Ja, en zingt hij dus rockabilly, die speciale muziek, in het Duits. Check it. Op YouTube vindt hij daar filmpjes van. Toch wel speciaal. The Real Thing komt eraan. Heerlijke hit. You to me are everything.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
12: Ja, dat weten we.
11: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
12: Ja, dat weten we.
11: En om ons huisje wat op te frissen.
12: Ja, schilderen en zo.
11: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
12: Wat blieft?
11: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
12: Naar Gamma!
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
14: We are music.
15: Hits at work.
16: Alexandra Potvin.

Kim Carnes bij Nostalgie. En ik was aan het scrollen eventjes op Instagram en zag zoveel reacties van grote sterren over het overlijden van Dolly Parton. Ook Katy Perry en Reese Witherspoon hebben berichten geplaatst op hun account en filmpjes. En je weet het, vanavond bij Nostalgie, de heroes van de 80s en 90s, dat is voor één keer alleen maar Dolly Parton. Een heel uur lang tussen 6 en 7.

Marcia Warode is er zo goed als klaar voor. Ze heeft al een geweldige opener zo meteen. En in Generation 80s en 90s hoor je ook bij haar twee grote hits die eigenlijk voor iemand anders bedoeld waren. En natuurlijk ook een hit van Dolly Parton. En dan hoor je ook weer waarom ze zo'n icoon was. Marcia Warode neemt je mee de middag in. Dat krijg je nog van mij.

0: straks bij Nostalgie.
1: Is dat daar een zwoele J-Lo in de verte? Ja, zeker. Ze komt er zo aan.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
10: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
12: Voor die goeie morgen, waarbij je het liefst opstaat met
13: een rustig deuntje.
12: En voor de
14: goedenavond,
12: waarbij je de dag wil verteren door te
14: dansen op deze toppers.
12: Voor wie non-stop info zoekt
13: en nieuwsgierig is ook.
12: En voor zij die liever even
15: alles willen vergeten.
12: Met non-stop muziek.
13: Blijf luisteren, hè.
12: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. 1 op de 5 leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zit minstens 1 jaar achter.
17: En in het lager gaat het om 1 op de 10. Het gaat niet alleen om leerlingen die moeten blijven zitten, maar ook om kinderen die later met school begonnen of een tijdje ziek waren. In het algemeen secundair onderwijs is de schoolachterstand het kleinst, in de beroeps het grootst. En jongens lopen vaker achter met school dan meisjes. Brusselse minister-president Diliès die roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen na het toenemende drugsgeweld van de voorbije dagen in onze hoofdstad en de deelgemeenten. Ook binnenlandminister Kent, de Brusselse procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers en alle Brusselse burgemeesters die zitten mee in die vergadering. Vanavond om 6 uur is dat. Het is de bedoeling om de politiediensten meer middelen te geven, zowel op vlak van personeel als materieel, om de drugsoorlog en het geweld in onze hoofdstad en de schietpartijen aan te pakken. Heel wat banken verhogen hun rentetarieven omdat spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die brengen op 1 jaar netto bijna 2% op. Voor de bonds op 10 jaar bedraagt dat 2,6%. En banken vrezen dat veel van hun klanten geld zullen weghalen. Daarom verhogen ze dus de rente, zoals Beobank en MeDirect. En Belfius en BNP Paribas Fortis die lanceren kasbons, waarbij je eigenlijk geld uitleent aan je bank in ruil voor een vaste rentevoet. En onze regering gaat samenwerken met 11 andere NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium bijvoorbeeld, die nodig zijn om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China. En dat is een risico in tijden van oorlog natuurlijk. Daarom wil ons land ervoor zorgen samen met onder meer Nederland, Spanje, Turkije en Canada, dat we genoeg grondstoffen importeren en veilig bewaren.
0: Nostalgie weer.
17: Je kan het zelf wel ondervinden. De zon die is doorgebroken. Er zijn ook stapelwolken in de late namiddag, waaruit plaatselijk nog een regen- of onweersbui kan vallen. Maxima van 22 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt met kans op een bui, daarna droger met zon en wolken. 24 tot 30 graden. Dus kijken naar vrijdag dan. Opklaringen en wolkenvelden, maar ook perioden van regen- of onweersbuien. En maximaal tot 23 graden vrijdag. Meer nieuws ontdek je altijd, zoals je weet, in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
5: Marcia Barodi.
1: Ik hoorde dat bij Alexandra heel veel viervoeters aan het meeluisteren waren vandaag. Ja, wel, ik hoop op veel kwispelende staartjes bij Jennifer Lopez. Waiting for tonight. Blij dat je

Maxi Priest. We hebben weer al iets bijgeleerd vandaag over de eetgewoontes in ons nostalgieclub. Nostalgie. Blijkbaar zijn we met veel die al eens graag hun boterham met choco of ander zoet beleg in de soep soppen. Wat? Het is een confession van Bokkie de Rapper vanmorgen, die dus massale steun heeft gekregen in de Nostalgie-app. En Sander en Veronique, doe gerust, hè, als dat ook helemaal jouw ding is. Ik ga er mij toch niet aan wagen vanmiddag, denk ik. Ik steek al het zoet en zout dat je nodig hebt vandaag wel in de muziek, in mijn playlist. Zometeen heb ik Dr. Alban voor jou en nu het prachtige Impossible van James Arthur.

0: Allee, zeg. Onder andere Lander de Kaluwaard bevestigt het nog maar eens in de Nostalgie-app. Niks zo goed als een boterham met choco in je tomatensoep duwen. Ik ga het toch eens moeten uittesten dan, denk ik. Of het echt de hype waard is. Maar goed, straks gaan we samen naar een heldin die ons enorm heeft laten schrikken gisteren. Ik ga ze nog eens uitgebreid in het zonnetje zetten. Na ZZ Top en Axel Red.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes.

0: Leijenhapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
2: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

Sensualité van Axel Red. En we blijven nog eventjes bij de mooie, zachte vrouwenstemmen. Want, oh jongens, toch zo geschrokken gisteren. Toen die pushmelding binnenkwam over het overlijden van Dolly Parton. En ik ben er ook echt oprecht droevig over. Want er zat zoveel licht en positiviteit in die vrouw. Ze was echt gewoon zo tof ook om te volgen op social media. En ze zag er dan misschien wel uit als de ultieme glamour countryster met een dikke bankrekening, maar ze sprak je toch ook altijd aan met die heerlijk nuchtere, bijna volkse humor. Altijd ook met die guitige knipoog. Ze lachten ook al met zichzelf en haar look nog voor iemand anders het kon doen. Maar bovenal heeft ze zoveel vreugde verspreid met haar muziek en hoop en liefde en herkenbaarheid. Dat ze hopelijk zacht mag rusten, de enige echte Dolly Parton, the queen of country music. Hier is ze nog eens met Jolene.

Een van haar mooiste, vind ik. En ver van de laatste ook die je gaat horen vandaag. Mijn collega Tony gaat vanavond nog een uur lang door de leukste en mooiste Dolly-verhalen. Met ook een paar van haar grootste hits erbij. Als eerbetoon aan Dolly Parton. Vanavond vanaf 6 uur in 80s en 90s Heroes. Hier bij Nostalgie.

0: straks hoor jij hier bij mij heel even weer een muzikale legende van kindster naar volwassen wereldster springen. En dat met een hit die stilzitten bijna onmogelijk maakt. Over 10 minuten zoiets.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een beetje een samenvatting van jouw horrornacht, Veronique.
2: Ja, zoiets. Van de... Ik sta hier nog, hè.
3: Ja, maar in wat voor staat? Dat kunnen we, dat kunnen we met moeite echt staan noemen. Ondertussen hebben we leuk bezoek, hè.
2: Ja, inderdaad. Toch iemand die al wakker is. Allee, dat denk ik toch. Bokkie de rapper. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dat is deze keer dat ik er beter uitzie dan u.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
6: Ja?
2: Jan?
6: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord.
6: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
11: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Hits at Work.
12: Marcia Barodi.

Met hoeveel hebben we op deze onze tranen van liefdesverdriet laten stromen vroeger? Ik zit ook mee in de club, hoor. Zeker wel. Don't Speak, zo'n machtig nummer nog altijd, van No Doubt. Daar gaan we terug een beetje positievere energie tegenover zetten nu, toch? Met de hit waarmee Michael Jackson definitief bewees dat hij ook alleen de spotlight kon pakken. Los van de wereldberoemde formule met zijn broers. Van kindster naar volwassen popicoon hier, Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

0: Laat eerste klasse dit. Simple Minds, Alive and Kicking.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dat gaan we proberen blijven, hè, toch? Met een beetje hulp van UB40 en Chrissy Hynde zometeen.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Lotto is op zoek naar billen.
4: Billen?
3: Die op designmeubelen willen zitten.
4: Oh ja.
3: In een dure onderbroek.
4: Oh, ik wil dat.
3: Eventueel met een trampstamp erboven.
4: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
5: Cécile.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
0: En zo is het 2-voor-1 nieuws met Fraukje Kaljon. Het West-Nijl-virus heeft een dodelijk slachtoffer gemaakt.
9: Ja, in Nederland, in de provincie Utrecht, is een persoon overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het is niet de eerste besmetting bij een mens dit jaar. Er liggen nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Ook in ons land circuleert het virus al onder wilde vogels en paarden. Maar voorlopig is er nog geen menselijke besmetting in ons land vastgesteld. Het West-Nijl-virus kan overgedragen worden door muggen, maar het blijft wel erg uitzonderlijk dat je heel ziek wordt van het virus. 1 op de 5 leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zit minstens 1 jaar achter. In het lager gaat het om 1 op de 10. Het gaat niet alleen om leerlingen die moeten blijven zitten, maar ook om kinderen die later met school begonnen of een tijdje ziek waren. In het algemeen secundair onderwijs is de schoolachterstand het kleinst, in het beroeps het grootst. En jongens lopen vaker achter met school dan meisjes. En in Zweden is een 2e persoon aangehouden die betrokken is bij de dodelijke zwaardaanval op een school vorige week. Bij die aanval stierf een meisje van 17 en 3 andere mensen raakten gewond. Een jongen van 18 drong de school binnen met een zwaard. De politie kon hem kort daarna oppakken. Nu is ook een 2e man aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan moord. Het is niet duidelijk welke rol hij er precies in speelde.
1: Het weer met Erwin Franks.
10: Ondanks dat het stilaan wisselvalliger wordt, is het toch op de meeste plaatsen droog met afwisselend zon en wolken. We vertoeven nog altijd in warme lucht bij 26 graden. Morgen neemt de kans op regen en buien toe. Dat kunnen enkele pittige exemplaren zijn met kans op onweer en hagel bij 7 tot lokaal 28 graden. Vrijdag moeten we enkele graden inleveren. Het blijft wisselvallig met vooral vrijdag na de middag en avond kans op felle regen en onweersbuien.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
11: Marcia Borodi.

We zitten met een stoefer hier. Over zijn moves, zijn kleren, zijn geld, zijn succes. Wat een deugd moet het zijn eigenlijk. Om met het zelfvertrouwen van MC Hammer in het leven te kunnen staan. Zeg. Kom maar op, zegt hij. You can't touch this. In jouw dagelijkse dosis hits at work hier bij Nostalgie. We gaan over een dik half uur, zoiets, weer een link leggen tussen de 80s en de 90s. En dat gaan we deze keer doen met twee songs waarbij het niet veel heeft gescheeld. Of ze waren van een totaal andere wereldster geweest. Twee enorm straffe verhalen. Je hoort ze nog voor twee uur. Hier en nu. Een fluwelen hitje.

0: Leon zegt het heel mooi, vind ik, de nostalgie-app. We snijden de werkweek weer in twee met al die goede muziek. Dat is zeker en vast het plan. En wie helpt daar nu beter bij dan een heupshakende Shakira in WK-modus? Het komt er zo aan.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC.

0: beweegt met je mee.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater...

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

Allee, die lunch is er bij deze alweer afgedanst. Met de groeten van Shakira. Waka waka. Misschien is het ook voor jou een herkenbaar gevoel, of is het dat ooit wel eens geweest in je leven? Zo het gevoel dat je tussen twee vuren zit. En hoe moeilijk het dan kan zijn om een kant te moeten kiezen. Bono maakte daar eind jaren 80 een van de grootste hits aller tijden over. Want hij had soms het gevoel dat hij moest kiezen tussen ofwel een leven als verantwoordelijke papa en echtgenoot, ofwel zijn vrije, rebelse leven als frontman van een wereldberoemde rockband. Niet simpel om die twee levens in balans te houden. En die strijd die hoor je heel goed hier in With or Without You, YouTube.

0: Tainted Love van Soft Cell. Straks heb ik voor jou een kippenvelsong die eigenlijk bij de Queen van de Power Ballad had moeten belanden. Maar uiteindelijk ging er een lekker luide rockband mee lopen. Ik vertel je meer over 10 minuten.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Mannekes!
5: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
14: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
14: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
14: Oh.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
14: oh
13: zegt.
8: Oh, Quadro.
15: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
16: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: Kies je voor.
19: Even een fun fact.
18: Of met de collega's voor.
20: De meest foute 80's hit.
18: Gelijk heb je. Want voor elke mood
21: is iets anders goed.
18: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
22: We are music.
23: Hits at work.
24: Marcia Borodi.

0: Generation 80s en 90s.
1: Twee topdecennia met zoveel straffe muziek. Alexandra en ik brengen ze elke dag samen vanaf nu in Hits at Work. Eén hit uit de 80s en eentje uit de 90s, die dan verbonden zijn door een bepaald thema. Vandaag is dat thema wereldhits die bijna van iemand anders waren. En zo belanden we in de 90s dan, bij I Don't Wanna Miss A Thing. Zometeen expliciet geschreven om jou en mij extra kippenvel te geven tijdens het kijken van Armageddon. Maar eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor Céline Dion. De queen van de grote emotionele power ballads. Tot ja, bleek dat de filmmakers eigenlijk al een deal hadden geforceerd met Steven Tyler, dochterdief in de film en dan papa op de soundtrack, logische zet. Dus hij maakte er gewoon zijn eigen monster ballad van en het werd uiteindelijk Aerosmith's allereerste nummer 1 hit in Amerika. Die krijg je zo van mij. Eerst een 80s hit dus, die oorspronkelijk is geschreven met Janet Jackson in gedachten, jawel. Maar die vindt het niet echt passen op haar debuutalbum, dus ze wijst het af. En zo belandt het demootje uiteindelijk bij een andere zangeres, die ook haar debuutplaat aan het opnemen is op dat moment. En die er gewoon wel die dikke nummer 1 hit van maakt, die jou extra gas gaat helpen geven vandaag. Zet hem maar lekker luid voor deze Whitney Houston. How will I know?

0: Oldies.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Deze klepper van Simply Red.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Knaldi! Nu bij Aldi. 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi. Altijd slim.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Code Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
10: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens u. Met...
11: Ja, je hebt u gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
11: Ik heb weer u gezegd. Maar... Spelletje.
10: Maar dat telt toch niet?
11: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens u. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: Leden bij Leemans.
13: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
14: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
13: Ja, jong. Ben ik begonnen met die start to run?
14: Oei. Dat was precies niet start to fun.
13: Maar ze zit toch.
15: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
17: Maatkasten online.
18: Nostalgie. 1 voor 2 al. Tijd voor je nieuwsupdate met Vrouwtje Kaljon. Er hebben meer dan 2000 gezinnen een fout groeipakket gekregen.
19: Ja, de voorbije 2 jaar is meer dan 3 miljoen euro aan groeipakket verkeerd uitbetaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Het geld kwam door administratieve fouten terecht bij meer dan 2000 gezinnen die er eigenlijk geen recht op hadden. Maar ze moeten dat geld niet terugbetalen omdat het een vergissing was van de uitbetalingsdiensten. De Vlaamse overheid draait nu zelf op voor die kosten. In de provincie Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het slachtoffer liep de besmetting in Nederland op en stierf in het ziekenhuis. Er liggen ook nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. En ook in ons land circuleert het virus al onder wilde vogels en paarden. Maar voorlopig is er nog geen menselijke besmetting vastgesteld. Het West-Nijl-virus kan overgedragen worden door muggen. Het blijft wel erg uitzonderlijk dat je heel ziek wordt van het virus. En de Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet voor het eerst een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker heeft gekregen. De rechtbank erkent borstkanker nu ook als beroepsziekte in de luchtvaartsector. De vrouw werkte 30 jaar lang voor Air France en moest veel nachtwerk doen. De rechter erkent ook dat ze jarenlang werd blootgesteld aan straling. En dat is een primeur in Frankrijk en is belangrijk voor andere stewardessen die borstkanker krijgen.
1: Nostalgie weer.
19: Geleidelijk meer wolken met lokale regen en onweersbuien bij maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen met mogelijk een zwaar onweer en felle windstoten en hagel. Warme maxima rond 30 graden wel. En vrijdag opnieuw wisselvallig met opklaringen, maar ook regen en onweersbuien tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Hits at work.
20: Marcia Borodi.

gaat het over een nieuwe relatie. Maar er zijn eigenlijk zoveel momenten hè, in het leven waarop we heel even weer beginners zijn. Een nieuwe job bijvoorbeeld, een nieuwe school of studie starten. Een eerste kind, daar heb ik het zelf veel hard gevoeld. Ja, of gewoon elke levensveranderende beslissing die je maakt. Er staat geen leeftijd op dat gevoel van een absolute beginner te zijn. Altijd goed, hè, zo'n knappe Bowie na de middag. Maar dat zijn de Backstreet Boys ook wel anders. Je krijgt ze na Ava Max. Wee!

0: Yeah.
1: Get Down van Backstreet Boys bij Nostalgie. Hier scoor jij naast de grootste hits elke dag misschien ook wel een uitstapje naar een magische plek waar al je kopzorgen gewoon smelten als sneeuw voor de Disneyzon. Ik vertel je zo waar je moet zijn.
2: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
3: Ah, alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
3: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
3: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
3: Raak mijn spullen niet aan!
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
4: Maatkasten Online.
2: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondenten.

0: correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Mannekes!
7: Bombidi Cent Augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blief,
6: dat wisten we niet.
7: Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Klein stresske.
13: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

Het kan nog altijd, hè. Zo'n grap met het gezin naar Disneyland Parijs voor de start van het nieuwe schooljaar. Of misschien binnen een paar weken als cadeautje aan jezelf. Wij kunnen het regelen voor jou in de quiz van je leven. Dat zijn drie vragen die afhangen van je geboortejaar. En per juist antwoord verdubbelen we je aantal tickets. Chris uit Dendermonde bijvoorbeeld. Die hoorde ik vanmorgen nog volle pot halen. 4 stuks in totaal. Zorg er alsjeblieft voor dat het binnenkort jouw tour is. Om op onze kosten te gaan genieten in Disneyland Parijs. Morgen vroeg om 7:45 weer een nieuwe kans. Insta op met Veronique de Kok. Uiteraard hier bij Nostalgie.

Morikante, jeke jeke. Dominique Verhelle zit ook al mee in de Nostalgieclub. Hij stuurt 29 graden door op zijn thermometer. Airco weer, zegt hierbij. Oh Dominique, nu al sorry voor de oververhitte gitaarsolo's van Santana hier.

0: Een van de betere snarenplukkers. Carlos Santana, Smooth bij Nostalgie. Straks heb ik voor jou het verhaal van een zangkoor dat zo even 20 jaar, je hoort het goed, 20 jaar nodig heeft gehad om op het juiste feestje te geraken. Eerst nog langs Eternal, I Wanna Be The Only One, komt eraan.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. We are music.
15: Hits at work.
1: Marcia Borodi.

Words Don't Come Easy uit die prachtige jaren 80. En het is net in die mooie tijd dat de inspiratie ook ligt voor de volgende knaller in jouw woensdag. Beeldje is in drie Britse producers die zo toevallig op een singeltje botsen van The Dream Academy. En daar zit toch wel een koortje in verwerkt dat ze heel graag eens van onder het stof willen halen. Dat kennen we. Maar het kon zo net iets meer schwung gebruiken, vonden ze bij Dario G. Dat koortje mocht gerust op een dansvloer staan. En de dansvloer was groot in de jaren 90, dat weten we nog wel, denk ik. Ze gingen ermee aan de slag en kijk eens wat een monsterhit. Zonnig en een shotje pure vreugde in het midden van die werkweek. Sunshine.

Oh, pure 90s nostalgie dit, toch? Sunshine van Dario G. En dan mag jij je klaarmaken voor nog meer lekkere muziek en gezellige toogklap. Onder andere over een wereldster die we blijkbaar in ons land hebben gehad gisteren. Ze heeft heel goed haar best gedaan om onder de radar te blijven, maar ze ziet er zo fantastisch uit dat je ze gewoon niet kan missen. Over wie het gaat hoor je zo in Chance Muziekcafé. Veel plezier.

0: Strax in Chance Muziek Café.
1: Wham is een aantocht. En ook die concertfilm over George Michael, The Faith Tour. Gefilmd in Parijs ooit eind jaren 80. Tijdens zijn eerste solo tour na Wham. Komt dit later dit jaar nog uit. Samen met ook een kort film trouwens over de George. Gemaakt door Mary McCartney. Jawel, de dochter van Paul McCartney.
2: Mannekes! Bon Betty zijn het augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
5: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel, leef beter.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh,
11: zegt.
7: Oh, Quadro.
14: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
15: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: IKEA-tip van de week.
17: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
16: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Ah, oh, het is weer zover.
20: Alex?
19: Terug naar die lange meetings.
20: Je staat op mute, Alex.
19: Terug naar die eindeloze lessen.
21: Aandacht, alsjeblieft.
19: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
22: Lotto is op zoek naar... een maag.
23: Een maag?
22: Met een baksteen erin.
23: Ah, zo.
22: Om je droomwoning te bouwen.
23: Ik zie graag een strakke fermette.
22: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
23: Hoe dan?
24: C'est si bon.
22: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
25: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2:00 voor 3:00. Het nieuws krijg je van Fraukje Kajon. En weet je al iets meer over de gevonden lichamen in Onne?
26: Wel, het parket heeft een autopsie uitgevoerd op de lichamen, maar die heeft geen duidelijkheid gebracht. De doodsoorzaak blijft onbekend, zegt het parket van Namen. Die zegt wel dat de gevonden lichamen vrijwel zeker van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader waren sinds eind juni vermist. Hun identiteit moet wel nog formeel bevestigd worden door een DNA-analyse. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er lopen nog verschillende forensische onderzoeken. De voorbije 2 jaar is meer dan €3 miljoen aan groeipakket verkeerd uitbetaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Het geld kwam door administratieve fouten terecht bij meer dan 2000 gezinnen die er eigenlijk geen recht op hadden. Maar ze moeten dat geld niet terugbetalen omdat het een vergissing was van de uitbetalingsdiensten. De Vlaamse overheid draait nu zelf op voor die kosten. En in het Himalaya-gebergte tussen Nepal en Tibet zijn minstens 19 doden gevallen na plotse overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Er zijn ook meer dan 300 mensen vermist, onder wie meer dan 200 toeristen. Het gaat dan vooral om Indiërs, maar ook al zeker om 1 Nederlander. Buitenlandse Zaken kan voorlopig niet bevestigen of er ook Belgen vermist zijn. De reddingsacties verlopen moeizaam. Helikopters kunnen niet landen in het getroffen gebied.
25: Nostalgie weer.
26: Geleidelijk meer wolken met lokale regen en onweersbuien bij maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen met mogelijk een zwaar onweer, felle windstoten en hagel. Wel warme maxima rond 30 graden. En vrijdag opnieuw wisselvallig met opklaringen, maar ook regen of onweersbuien tot 23 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
25: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
7: Music.
25: We are...
7: Nostalgie.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lenke.
1: Hey Laba, je bent weer vrij om te gaan en te staan waar je wil hier in ons café. Of je nu liever bij de flipperkast vertoeft of aan de bar komt hangen. Dat is pas totale freedom. We are music. Hier is Wham. Yeah.

0: Café.
1: Woensdag namiddag, goed nieuws dus, want uw werkweek is alweer over de helft. Hè. En wij gaan ervoor zorgen, Lenker en ik, dat de rest van uw werkdag ook voorbij gaat vliegen met, uiteraard, enkel de beste muziek. Lenker, hoe is het ondertussen? First things first, met uw salmonella nog.
2: Ah, wel, beter. Fysiek, maar ook vooral mentaal. Want gisteren werd er hier nogal uitgebreid op de werkvloer met mij gelachen. Het ging zelfs zover dat je mij een hypochonder hebt genoemd. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik door sommigen dus wel serieus genomen word. Ah, want ik las dat het aantal salmonella-slachtoffers officieel is aangepast. Van 300 naar 306.
1: Ik hoor
2: dus dat
1: wel.
2: Zal zeker met mij erbij zijn. Ja. Erkenning, het voelt goed.
1: Ja. Oh, zeker en vast. Maar eerst gaan we battlen. En dat doen we deze week met artiesten die een eigen drank op de markt hebben gebracht. Met vandaag straffe kost in ons glas, rummeke. Zullen Ed Sheeran en zijn Galway Girl ook wel eens te pijn.

0: Clash.
1: Ja, we gaan weer clashen. Deze week doen we dat met artiesten die een eigen drankje verkopen. En we vliegen op deze woensdagnamiddag in de rum.
2: Het staat jammer genoeg 2-0 voor Sean, maar ik ben er vrij zeker van dat dat nu gaat veranderen. Want in Team Lenke gaan we voor pure rock'n'roll. De Stones, ja, die rocken er al bijna 65 jaar op los. En die vliegen ook wel eens graag in de drank. Hun eigen drankje bijvoorbeeld, de Crossfire Hurricane Rum. Een bijzonder kruidige rum uit de liefde voor Jamaica gemaakt.
1: Of je gaat voor de rum van deze popster. Bruno Mars, Salvarey rum heet zijn creatie. Voor als je wel wat exotische smaken aandurft. Zo heeft hij een rum met chocoladesmaak, ook eentje met kokosnoottoetsen. Salvarey vertaal je vanuit Spaans trouwens als koning van de jungle. Het is dus de vorst onder de rum, zei. Dus team Lenke met de Stones. Of team Sean, als je liever Bruno Mars hoort zo dadelijk in de Café Clash. Jij kiest door nu een berichtje door te sturen in de app.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's.

0: of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Van 3 tot 6. Chance Muziek Café.

0: Café Clash.
1: Deze week vechten we in de Café Clash een strijd uit tussen artiesten met een eigen drankje. Het is de laatste week van de zomervakantie. Dan kun je wel eens goesting hebben in een goede cocktail met rum bijvoorbeeld. Ik weet dat wij beide, Lenk en ik, fan zijn van Dark and Stormy, toch?
2: Oh, zeker. Dat gaat er zelfs met salmonella nog in.
1: Dat ontsmet alles wat.
2: Ja, he? Maar het ging vandaag dus tussen de Stones, die denken. Ja. En Bruno Mars, Team Sean.
1: Ik wil de aandacht wat afleiden, want het is huilen met de pet op voor Team Sean.
2: Ja, voor Team Lenk is er wel wat binnengekomen, Luc Oosterling. Team Lenken met de Stones. Christopher Helpen zegt Team Lenken, de Stones all the way. Johan de Kempeneer zegt dan weer Rolling Stones 100%. Ja.
1: Dat is een duidelijke. Twee nog steeds voor mij, maar toch eentje voor jou ook.
2: Ja. Behoorlijke nederlaag wel voor Team Sean kunnen zeggen.
1: Dat wel.
2: Dank u wel aan de stem.
1: Een algemeen klassement. En er ook nog muzieknieuws straks. En Prince krijg je ook nog te horen. Wat een feest.

0: nostalgie, muziek en showbusiness. Een hoog bezoek in Brussel, want niemand minder dan wereldster Rihanna was in het land. Haar partner, de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, die stond gisteren met zijn wereldtournee in een uitverkochte ING Arena. En Rihanna die reisde gewoon stiekem mee af naar ons land om hem aan te moedigen. En het was eigenlijk de bedoeling om haar komst geheim te houden. En daar deed de security ook alles aan. Door bijvoorbeeld zo met felle zaklampen in de cameralenzen van nieuwsgierige toeschouwers te schijnen. Ja, dat gaat wel ver. Maar ja, er zijn wel een paar fans die er toch in zijn geslaagd om de 38-jarige popster te fotograferen en dus bewijs vast te leggen. Het is gebeurd. Prins Harry en Meghan Markle die zijn weer op Britse bodem. Vanmiddag landde het koppel met hun privévliegtuig op de luchthaven van Birmingham samen met de kinderen. Ze woonden dus 6 jaar in Californië en zijn nu terug. De kinderen Archie en Lilibet die beginnen volgende week dus aan een nieuw schooljaar in het Verenigd Koninkrijk.
1: Welcome back. Wij verwelkomen hen alleszins zo dadelijk met Depeche Mode en Britney Spears na.

0: zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: En gisterenavond zijn we allemaal erg geschrokken door de dood van Dolly Parton. De grootste countryzangeres ter wereld is plots niet meer. Heel de wereld rouwt ook. Ook haar collega-artiesten die reageren heel emotioneel. En het is nog maar net bekendgemaakt. Dolly Parton heeft ons ook nog iets nagelaten. Het is heel schoon. Dat is voor straks.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
0: Sjans Muziekcafé.
2: Sjan en Lenke. Nostalgie.

0: Muziekcafé.
1: Ja, het is het nieuws van de dag natuurlijk. Country-icoon Dolly Parton die is gisteren overleden na een korte strijd tegen kanker, heeft de familie ook bekendgemaakt. Heel veel internationale sterren die hebben daarop gereageerd op social media. Bijvoorbeeld Elton John, die schrijft dat hij kapot is van het nieuws. Ik ben geschokt en verslagen door het nieuws van Dolly's overlijden. Een groot artiest, uniek en onvervangbaar met het vriendelijkste hart, was zijn berichtje. Zangeres Cher die laat dan weer weten dat ze de lach van Dolly zal missen en dat haar favoriete nummers Islands in the Stream en I Will Always Love You zijn. Ze had een zeer herkenbare lach en een zeer herkenbare stem.
2: Ja, en ook Beatle Paul McCartney die schrijft dat hij het overlijden van Parton nog niet helemaal kan vatten. Ze was zo'n geweldige vrouw, begint hij. Ze was bruisend en vol levenslust, nauwelijks te bevatten dus dat ze er niet meer is. Haar songteksten, haar zang en haar filantropie waren ongeëvenaard in de wereld van de countrymuziek. En het is dus ook moeilijk voor te stellen hoe het zal zijn om te leven in een wereld zonder Dolly. Ook andere grote namen uit de muziekwereld staan stil bij het overlijden van Dolly Parton. Ze noemt Rolling Stones frontman Mick Jagger haar ook nog een geweldige songwriter en zangeres. Ze heeft zoveel mensen bij elkaar gebracht. We gaan haar allemaal zo missen, klinkt er bij hem.
1: Zangeres Beyoncé die heeft 3 jaar geleden zelf nog een country-album opgenomen. Met daarop een eigen versie ook van Jolene. Heeft ook een reactie op haar website gezet. Ze noemt Dolly Parton uniek. Dolly, jij was de graadmeter. De Noordster, gedurfd en briljant. Talentvol en vasthoudend. Je hebt ons zoveel lessen geleerd over hoe we uniek onszelf kunnen zijn. Ik ben dankbaar voor je kunst, je hart, je vrijgevigheid, je humor en je ondernemerschap.
2: En dan ook dichter bij huis heeft ook Laura Lynn gereageerd in het VTM-nieuws. Het was haar grote idool, heel erg aangeslagen is ze dus. En ze had het ook vooral over haar fantastische persoonlijkheid. Ze zei, ik zou zo graag een beetje Dolly Parton in mij hebben. Meer voor mezelf opkomen, dat ik me meer zou kunnen inzetten voor bepaalde dingen. Het was zo'n fantastisch mooi mens. Iemand naar wie iedereen opkijkt. Dus als eerbetoon, nu nog eens You Are van Dolly Parton.

0: Dolly Parton en You Are. En het is daarnet nog maar bekendgemaakt. Dolly Parton heeft nog een muzikaal cadeau achtergelaten. Want ze had dus al nagedacht over muziek na haar dood.
1: Ja, het is eigenlijk heel cool, want in haar Dreammore Resort in Dollywood, ergens diep verscholen, ligt dus blijkbaar in een kastanjehouten kistje nog een geheim nummer van Dolly Parton, dat My Place in History heet. Ze heeft dat geschreven in 2015 met één duidelijke boodschap. Dat kistje, dat kastanjehouten kistje, mag pas open op 19 januari 2046. Niet toevallig, dat is haar 100ste verjaardag, zou dat geweest zijn.
0: Dus dat is 10 jaar geleden geschreven en binnen 20 jaar mogen we het eindelijk horen. Dat is wel straf dat je dan zo zegt. En dit nummer, dat zal mijn legacy zijn. Ja. Er zitten al heel veel nummers, maar toch, ja, speciaal. In de kist zit trouwens ook een cd met cd-spelers, zodat de toekomstige generaties het nummer ook echt kunnen afspelen. Eigenlijk dus een Dolly tijdscapsule is dat, hè? Nog 20 jaar geduld voor de echte, allerlaatste Dolly-track.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Hij is druk bezig, Adam Brian. 15 oktober staat hij in de AFAS Dome. Ondertussen is de 7-inch vinyl van zijn nieuwe single 51st State ook uit de pers gerold. En hij heeft zijn The Bare Bones album ook net uitgebracht op vinyl voor de echte fans. In het paars en zwart vinyl. Chique dinges. Zo dadelijk de Summer of 69.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
8: Ben jij een ochtendmens?
9: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
9: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:04, nieuws met Fraukje Kaljon. De autopsie op de lichamen in Onne brengt geen duidelijkheid.
12: Nee, de doodsoorzaak blijft onbekend, zegt het parket van Nama. Die herhaalt wel dat de gevonden lichamen vrijwel zeker van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader waren sinds eind juni vermist. Speurders vonden deze week hun lichamen bij een lokaal voetbalveld. Maar een DNA-analyse moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er lopen nog verschillende forensische onderzoeken. In het Himalaya-gebergte tussen Nepal en Tibet zijn al zeker 31 doden gevallen na plotse overstromingen. Die werd mogelijk veroorzaakt door een ijs- en steenlawine. Er zijn ook meer dan 300 mensen vermist, onder wie meer dan 200 toeristen. Het gaat dan vooral om Indiërs, maar ook al zeker om 1 Nederlander. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 70 Belgen en 15 toeristen in de regio. Het is niet duidelijk of ze getroffen of vermist zijn. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde Britse media. Het koppel en hun 2 kinderen landen vanmiddag met hun privévliegtuig op de luchthaven van Birmingham. Ze woonden 6 jaar lang in de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie. Maar Harry wilde zich verzoenen. Hun kinderen Archie en Lilibet starten volgende week al in een nieuwe school in het Verenigd Koninkrijk.
0: Nostalgie weer.
12: Geleidelijk meer wolken met lokale regen en onweersbuien met maxima tot 27 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen met lokaal een zwaar onweer, felle windstoten en hagel. Wel warme maxima rond 30 graden. Vrijdag dan opnieuw wisselvallig met opklaringen, maar ook regen of onweersbuien tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sjans Muziekcafé.
11: Sjan en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Elke dag vereeuwigen we één plaat in onze Nostalgie Muziekcapsule om door te geven aan de volgende generaties.
2: En je hebt het misschien al gehoord, het is vandaag groot feest in Gent.
1: Ja.
2: Want voor het Gentse stadhuis is het vandaag zelfs een recorddag. Daar trouwen vandaag 34 koppels. Dat is het hoogste aantal ooit op één dag in Gent.
1: Krijgt dat ook in één dag? Dat is toch van hup, proficiat, hè?
2: Ja, heel ver in de voormiddag en dan in de namiddag. Ja. Maar dat is ook misschien niet helemaal toevallig. Want op woensdagen is trouwen dus gewoon gratis in Gent.
1: Ah,
2: op een zaterdag betaal je bijvoorbeeld €333. Dus dan zou ik ook wel weten op welke dag ik ga trouwen.
1: Ah, zo gek, wat is de logica daarachter weer? Enfin, daarmee hebben we wel onze letter voor de capsule.
2: Ja.
1: We gaan op zoek naar songs met de letter T van trouwen. Dus denk maar eens even goed na. Wat is voor jou de allerbeste plaat met een T als eerste letter van de titel? Laat het ons even weten in de app. Heel benieuwd.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Vandaag zoeken we songs met de letter T van trouwen, want het is groot feest in Gent, hè?
2: Ja, een record aantal trouwens. 34 koppels geven elkaar vandaag hun ja-woord. Dus wat is de beste plaat met de letter T? Stuur het door in de app.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
8: De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad.
0: Van 3 tot 6. Chance Muziek Café.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Hoog tijd om een plaatje toe te voegen aan die steengoeie muziekcapsule. Veel cafégangers die blijven een beetje in het thema, valt wel op, hè, met deze.
2: De thee van trouwen, kijk deze.
1: Heb ik ook nog gehoord op die trouw in Italië, waar ik 2 weken geleden was. Hebben ze dat zelfs live gezongen. Keigoed nummer.
2: Heb je dit nummer daar ook gehoord? Want dat durft ook wel eens te passeren, iets later in de nacht zo. Met een das rond de kop, dus dat een onkels.
1: Ja,
2: ik ben er dan ook bij.
1: Maar dan ben ik dat misschien al vergeten.
2: Gegarandeerd dat jij er ook bij stond. Ik kwam van Ellen de Klerk, is ook met een T natuurlijk. Thunderstruck van AC/DC. Gilij de Vlieger ging voor deze.
3: Ik zag een zieke pony en ik dacht die moet ik kopen. Maar hij dacht dat ik een slager was en daarom ging hij lopen.
2: Tony, de zieke pony van Hugo Matthijssen. Had ook gekund. Alweer een voortreffelijke suggestie. Maar we gaan voor deze.
4: We are go for launch.
2: Ons doorgestuurd door Karel van de Kloot en ook Karin de Busseren. Take on me van Aha. Heel goed.
5: We have a liftoff.
2: Eigenlijk gek dat hij er nog niet in zat. Wat een mega hit.

0: Zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Het is 26 augustus vandaag, een speciale dag. Had jij nu al iets gedaan met Marley?
2: Maar we gaan wandelen met haar balken. Ja, zo.
1: Ah, ja, want het is Wereldhondendag vandaag. Hè. Het mag misschien net iets feestelijker, een feestdag van uw viervoeter.
2: Gaan we straks nog iets wandelen met haar balken. Maar hier in het Muziekcafé gaan we dat vieren met een stelling Wereldhondendag. We hebben er weer eentje opgezocht en jij mag die aanvullen. Let op, het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat honden minder stress krijgen als je... aan jou om aan te vullen.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Ah, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens uur.
10: Ja, je hebt uur gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Oh, je hebt weer uur gezegd. Maar spelletje.
9: Maar nee. Dat telt toch niet?
10: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens uur. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
0: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Chance Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.

0: Club.
1: Het is 26 augustus, dat is Wereldhondendag. En daarom hadden wij daarnet een stelling bovengehaald over honden die jij mocht aanvullen. Dus we zullen ze nog één keer herhalen. De stelling ging zo. Het is wetenschappelijk bewezen dat honden minder stress hebben als je...
2: Voilà, Piepeke, mocht jij aanvullen. Sophie Leenaars die stuurde als je thuis bent... Ja, dat is inderdaad nogal wiedes, maar dat klopt. Fabienne die liet weten als je veel gaat wandelen en ook goed masseren. Masseren?
1: Wat doe ik doe je dat niet met Marley?
2: Ja, ze over haar buikje wrijven. Dat is goed, dat is een beetje half...
1: Ik denk dat dat telt als masseren.
2: Ja, dat wel, dat wel. Carol Thijs die stuurde... Hey, Sean en Lenk, het is wetenschappelijk bewezen dat je hond kalmer is als je niet stofzuigt. Ah, maar dat geldt bij mij niet. Marley die kan er heel goed tegen, eigenlijk, stofzuigen.
1: Of zo rustig worden van het zoemend geluid. En Juri die stuurt ook nog... honden krijgen minder stress van... rustige muziek.
2: Aha. Maar Juri, jij hebt in ons kaarten gekeken, hè, man. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Muziek en niet zomaar muziek, hè?
1: Nee, want de Universiteit van Glasgow heeft daar effectief een onderzoek naar gedaan. Die wilden weten van welke muziek honden nu wat ontspannender werden. En honden ontspannen het best bij twee genres. Namelijk dit hier. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Een goede Bob Marley, reggae, dat vinden ze heel leuk. Maar ook dit. Chicago, If You Leave Me Now, ook een goed nummer. Want soft rock, daar zouden honden ook van houden. Want een rustige baslijn, dat past bij de hartslag blijkbaar van honden. En wat je vooral moet mijden is heavy metal en de hardere muzieksoorten.
2: Oei, dat durft bij mij thuis al eens opstaan, maar dan zal ik... dan zal ik Marley waarschuwen in het vervolg. Zeker vandaag.
1: Of masseren.
2: Of masseren ondertussen. Kijk eens, meisje, het is allemaal niet zo erg. Maar heb jij dat thuis ook al gemerkt dat je hond reageert? Bijvoorbeeld als je naar Chance Muziekcafé aan het luisteren bent. Of naar Nostalgie to Koers. Soms krijgen we dat wel eens binnen, hè. In de apps van Mijn Hond is hier ontshaken op...
1: Zelfs weet ik met het filmpjes
2: wat?
1: En al.
2: Met filmpjes. Laat het maar weten. Filmpjes in tekst mag ook. Heeft jouw hond een muzikale voorkeur? We zijn wel eens benieuwd. Misschien wel doet hij of zij het op het volgende nummer. Supertramp, The Logical Song. Nostalgie. Schudden met dat onderpoepje.

0: Level 42 en Hot Water.
1: Toch klap.
2: Het is Wereldhondendag vandaag en wij vroegen daarnet of jouw hond misschien zo favoriete muziek heeft. Vivian die zegt mijn hond Happy, die reageert steeds op Happy van Pharrell Williams. Ah, ja. Nathalie Monsieur die zegt ik heb er een, ik heb een filmpje waarbij Magenta, mijn hond, iets doet op een K3-nummer, dus ook favoriete muziek daar.
0: Ja, dat is wel grappig, maar ik zou niet kunnen zeggen bij Marley. Cindy Lijsje die laat weten op Spotify is er een speciaal kanaal met hondenmuziek. Dat is fijn, maar vergeet Spotify, lang leven nog. Want Sophie die heeft de oplossing voor haar hond. Hè? Dag Sophie.
3: Hey.
2: Hi.
0: Wat doe jij om jouw hond rustig te maken?
3: Nostalgie opzetten.
0: Nostalgie opzetten. Heel de dag staat dat op. Ook als je uit huis bent dan?
3: Ja, zeker dan.
0: Maar zo tof. Hoe heet jouw hond en wat voor ras is het?
3: Het is de Rhodesia Ridgeback van 11 jaar. En hij noemt Senna.
0: Oké. Okay.
3: Genaamd naar Ayrton Senna.
0: Ayrton Senna, de coureur. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Goed. Maar dus de hele dag nostalgie, dat is eigenlijk de grote oplossing.
3: Ja, voor ons wel.
0: Oké, okay, ik wil het u nog maar eens horen zeggen.
3: We hebben altijd geweten dat radio opzetten helpt, dat een hond zich niet alleen voelt. En we hebben ons er altijd nostalgie op, dus ja.
0: Ja, vooral radio eigenlijk opzetten. Tijdens Chance Muziekcafé, hè, Sophie.
3: Bij al de rest ook. Ja. Bij Chance Muziekcafé ook, ja.
0: Ook wel, hè.
3: Maar dan zijn we meestal altijd thuis.
0: Maar dan zijn jullie allemaal thuis, want dat wil niemand missen natuurlijk. Sophie, prachtig. De cirkel is rond. Merci, maak er nog een fantastische woensdagavond van. En geef de Senna daar maar een goed massageke voor Wereldhondendag.
3: Dat geven wij altijd.

0: zie je dat in de applinken heel veel hondjes die meeluisteren naar Nostalgie. Hè?
1: Straks in Sjaans Muziekcafé.
0: R.E.M. met Losing My Religion, maar bij deze ook een shout-out naar al die lieve hondjes. Naar Senna, naar Beer. We see you, Lexi de Chihuahua. Ook Naya luistert altijd mee naar Nostalgie hele dagen. Kunnen we alleen maar toejuichen. Zo dadelijk R.E.M. Speciaal voor al die fijne viervoetertjes.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Goedemiddag, het is 1 voor 5 nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Facebook en Instagram worden minder verslavend.
5: Het zou toch moeten, want Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat kinderen en tieners beter beschermen. Het heeft daarover een akkoord bereikt in de Verenigde Staten. Er komen dagelijkse tijdlimieten voor jonge gebruikers. Ze zullen ook geen meldingen meer krijgen tijdens schooluren en de kinderen kunnen ook niet meer 's nachts inloggen. Meta betaalt ook meer dan $16 miljoen om een zwaar proces in de VS te vermijden over hun verslavende platformen. Een politieagent is toch nog vrijgesproken voor een dodelijk verkeersongeval in 2017. Dat heeft de rechtbank van Nijvel beslist. In 2017 reed een jong koppel op een motorfiets veel te snel door Brussel. Een politiepatrouille achtervolgde hen, maar botste tegen de motorfiets. Het koppel overleefde die klap niet. Een van de agenten was eerst veroordeeld voor onopzettelijke doding, maar het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moest komen. Nu is hij dus vrijgesproken. En ook twee andere agenten werden 2 jaar geleden al vrijgesproken. De dodentol in Nepal loopt snel op na zware overstromingen daar. Er zijn intussen al 95 doden geteld, bevestigt de politie. Er zijn ook meer dan 300 toeristen vermist. Het gaat dan vooral om Indiërs en ook zeker 1 Nederlander. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal. En er zijn ook 15 toeristen in de getroffen regio. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. De reddings- en zoekoperaties lopen erg moeilijk. Helikopters kunnen sommige gebieden niet bereiken. En in Duitsland is een werknemer van de luchthaven van Frankfurt overleden aan een besmetting met malaria. Die liep de ziekte op door een beet van een besmette mug die aan boord van een vliegtuig was meegekomen. Volgens de luchthaven zijn nog 6 andere medewerkers tijdens hun werk besmet geraakt met malaria. Zij krijgen medische verzorging.
1: Nostalgie weer.
5: Vanavond wisselend bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het droog met minima tot 19 graden. Morgen regen en onweersbuien. Daarna schijnt de zon even, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Maxima tot 30 graden. Vrijdag wisselvallig met buien, maar ook opklaringen tot 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sjaans Muziekcafé.
6: Sjaan en Lenke.

0: Was dat dit nummer, Lenke, dat hij had ingezongen, Michael Stipe, de zanger, in zijn blote in
1: ja, bijna naakt.
0: Bijna naakt. Ah, okay. Dat klinkt toch goed? Zou je meer moeten doen?
1: In zo'n andere broek, ja.
2: Tournee Generaal.
0: Ja, even iets anders. We gaan jou dit uur uiteraard trakteren op uw avondeten. Straks rond 5:20 volgt er een nieuwe opgave in de dagschotel.
1: En Tony Talboom loopt hier ook al rond. Zij, dag Tony.
3: Hey, dag Lenke.
1: Straks om 6:00 heb jij een special over Dolly Parton. Want ja, de wereld verliest weer een heel groot icoon. Hè?
3: Ja, amai, ik verschoot toen ik het nieuws hoorde.
1: En
3: ja, ik ben zowat beginnen zoeken. En weet je wat ik heel vreemd vind? Haar man Carl Dean, daar was ze mee getrouwd sinds 1966. En die is maar naar één concert van haar geweest. Toch straf, hè?
1: Eén in al die jaren. En waarom?
3: Ja, hij wilde blijkbaar uit de schijnwerpers blijven. En dat is goed gelukt, precies. Hè?
1: Maar ja. Ja. Oké, okay, straks nog meer van die verhalen. Tussen 6 en 7 dus. Maar nu eerst een Tournee Generaal mix. Hè.
3: Ja, wel, ik heb meteen een vraagje aan jou. Wat is altijd plezant als je in een vreemde omgeving komt?
1: Goh, bij mij vooral dat ik dan iemand tegenkom die ik ken.
3: Ja, titterkous, als jij zei. Dan kan je gezellig babbelen. Wel, je hebt helemaal gelijk. En voor de Tournee Generaal mix ga ik vandaag ook voor super herkenbaar. Want het zijn 5 totaal verschillende platen. Maar ze hebben allemaal 1 trucje gemeen. Je hebt amper 5 seconden nodig om ze te herkennen.
1: Oké, okay, we gaan ervoor. Wij geven een...
2: Tournee Generaal!

0: Uw tournee, generaal. Vakkundig in elkaar gedraaid door Tony Talbom, onze collega. Ondertussen is Mila de Cocker Spaniel van Inge ook aan het luisteren. Maar echt, de foto kunt erbij achterover uitgestrekt op beddeken in de mand aan het genieten van nostalgie.
1: Mega cute. Zeg, binnen een kleine 10 minuutjes gaan we nog een nieuwe opgave geven voor onze dagschotel. 3 songs krijg je weer waar jij de link tussen moet vinden. En dan ben je misschien wel je avondeten.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Dagschotel.
1: 25 over 5, daar is het moment om een van onze cafévrienden te trakteren op een dagschotel. Want elke dag kan je hier in Chance Muziek Café je avondeten ter waarde van €50 winnen. Meedoen is heel gemakkelijk. Je hoort zo meteen drie fragmenten uit drie bekende klassiekers. En aan jou om de link tussen die songs te vinden.
2: Ja, en die link, blijven het zeggen, dat kan in de uitvoerder zitten. Je kan het zeker ook in de titel gaan zoeken of in de boodschap van het nummer zelf. Je gokje mag je doorsturen in de nostalgie-app, maar dat is voor zo meteen. Eerst eens even zien wat er vandaag op het

0: We zoeken de link tussen de drie nostalgiehits die je net hoorde. Gaat ook niet al te ver zoeken. Eén woord, stuur maar door in de app als jij je avondeten wil winnen.
1: Nostalgie.

0: Guus Meeuwis en Van Gant per spoor, kedengedeng. En straks wint één iemand een dagschotel. Het is niet zo moeilijk vandaag, hè, Lenker?
1: Nee, maar toch voor onze liefste cafévrienden, zodat iedereen evenveel kans maakt, gaan we nog één keer een korte versie laten horen. Wat is de link tussen deze drie songs?

0: één woord zoeken we. Laat maar weten in de app.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een beetje een samenvatting van jouw horrornacht, Veronique.
2: Ja, zoiets. Van de... Ik sta hier nog.
3: Ja, maar in wat voor staat? Dat kunnen we, dat kunnen we met moeite echt staan noemen. Ondertussen hebben we leuk bezoek, hè?
2: Ja, inderdaad. Toch iemand die al wakker is. Allee, dat denk ik toch. Bokkie de rapper, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dus deze keer dat ik er beter uitzie dan u.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Go Yellow!
6: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
1: Sean's Muziekcafé.
10: Sean en Lenke.

0: het is goed, Eros. Merci.
1: De dagschotel.
2: 20 voor 6. Ondertussen, ja, dan trakteren wij er altijd op een dagschotel. We lieten daarnet drie fragmentjes horen uit de heel bekende nostalgieklassiekers. En het was aan jou om de link of het thema tussen de songs te raden.
0: Een zeer fijne namiddag. Jurgen van Zandvoort uit Brecht.
3: Dat klopt, een goeiemiddag allemaal.
0: Net terug van het werk, heb ik me laten vertellen.
3: Dat klopt, volledig net thuisgekomen, inderdaad.
0: Oké, en dan heb je honger natuurlijk, hè, na zo'n lange dag werken. Jurgen, dan ben je aan het juiste adres. We zochten de link tussen deze drie platen nog even overlopen. Wat we hoorden, jij mag het ons vertellen.
3: De enige is Samson en Gert met de Samson erop.
0: Ja, heerlijk. Hè. Of deze boys.
3: Hoe let the dogs out? Dan wie het is, de naam ontkent me eigenlijk.
0: Bahaman, maar dat was inderdaad minder belangrijk in dit gegeven. En dan nog een laatste. Ja, hij zingt het zelf.
3: The one and only Snoop Dogg, natuurlijk.
0: The one and only Snoop Dogg. Wat is de link die we zoeken, Jurgen?
3: Ik denk niet kat, maar hond.
2: Huh? Hond? En dat op Wereldhondendag. Effectief, we hebben het niet al te ver gezocht vandaag. Maar voor je begint te panikeren, geen hondenvoer als prijs. Jij hebt die een dagschotel verdiend. €50 aan avondeten is binnen. Geniet daarvan, hè.
3: Super, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Jurgen, nog een prachtige woensdagavond. Salut.
3: Dankjewel. Dankjewel.

0: Het weer met Erwin.
1: Hey Erwin, we moeten ervan profiteren, heb ik gehoord. Morgen zou het de laatste warme dag zijn en dan gedaan met die zomer.
2: Ja, daar denken we nog niet aan, Lenke. Het is warm, hè. Zelfs zomers warm. Momenteel 26 graden in Leuven. Maar het is niet overal zonnig. In de omgeving van Mechelen komen momenteel enkele buien tot ontwikkeling. En dat wisselvallige, ja, dat sluipt er toch stilletjes aan meer en meer in. Vanavond, vannacht komen lokaal nog meer buien tot ontwikkeling. En gebeurt het in jouw gemeente of stad niet vanavond? Ah, dan is het morgen wel prijs. Want het wordt een erg wisselvallige donderdag met veel buien, kans op onweer, hagel, zware windstoten. Een eerste reeks buien passeert morgen vroeg. Een volgende portie regen is voor donderdagavond. Maar tussen de buien door is er veel ruimte voor de zon. En het wordt morgen nog wat warmer dan vandaag. Morgen zelfs tot 28 graden. Maar je hebt gelijk, Lenke. Vrijdag komen we dan in frissere lucht terecht. Bij dan nog 22 graden blijft wisselvallig. De trein aan buien dendert gewoon verder. Tijdens het weekend wordt het dan iets rustiger, ook iets droger, maar toch nog altijd kans op een bui.
3: Dankjewel. Erwin Franks en tot morgen vroeg bij Veronique Sander.
2: Yo!
4: Chance Muziekcafé.
0: Nostalgie.

0: En straks om 6 uur is het aan Tony Talboom. Die heeft een eerbetoon aan Dolly Parton in elkaar gestoken. Tussen 6 en 7 hoor je de mooiste verhalen over een groot icoon.
1: Eentje waar Katy Perry ook altijd naar opkeek, hoor. Heeft ze verschillende keren mogen ontmoeten in haar leven en zette daar deze ochtend ook een paar beelden van op haar Instagram.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Ben jij een ochtendmens?
9: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
8: een vette schijf.
9: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
10: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Een goede avond. Dit is het nieuws van 3 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De politiediensten in Brussel worden anders georganiseerd. De Brusselse burgemeesters bundelen hun 6 politiezones onder 1 algemene Gold Commander. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. De burgemeesters willen niet wachten op de geplande fusie van 2028. De politiezones blijven wel bestaan, maar gespecialiseerde teams moeten voortaan sneller ingezet worden. Op plaatsen waar het drugsgeweld groot is. Want op enkele dagen tijd waren er 6 schietincidenten in Brussel. Daarover zit op dit moment ook een gewestelijke veiligheidsraad samen. Onder meer binnenlandminister Kentij en Brussels procureur des Konings Moaniel zijn aanwezig. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, betaalt meer dan $16 miljard om een zwaar proces in de VS te vermijden. Een 30-tal Amerikaanse staten stapten naar de rechtbank omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Meta belooft nu om de apps aan te passen. Er komen dagelijkse tijdlimieten voor jonge gebruikers. Ze zullen ook geen meldingen meer krijgen tijdens schooluren en de kinderen kunnen ook niet meer 's nachts inloggen. De dodentol in Nepal loopt snel op na zware overstromingen daar. Er zijn intussen al 95 doden geteld, bevestigt de politie. Er zijn ook meer dan 400 toeristen vermist. Het gaat dan vooral om Indiërs en ook zeker 1 Nederlander. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er zo'n 15 toeristen in de getroffen regio, maar het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. De reddings- en zoekoperaties lopen erg moeizaam. Helikopters kunnen sommige gebieden niet bereiken. En in de ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 5e rit gewonnen. Hij was de snelste van het peloton, dankzij goed werk van Wout van Aert. Onze landgenoot Jordi Meus werd knap 2e, de Italiaan Albanisi 3e. In de stand blijft de Sloveen Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Hij heeft meer dan 3 minuten voorsprong op zijn landgenoot Roglic.
13: Nostalgie weer.
12: Vanavond wisselend bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het droog met minima tot 19 graden. Morgen regen en onweersbuien. Daarna schijnt de zon even, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Maxima tot 30 graden. En vrijdag wisselvallig met buien, maar ook opklaringen tot 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Top 3000 Heroes.
14: Tony Talbo.
15: Een stem, een glimlach en songs voor generaties. Dolly Parton werd 80. Vanavond is Top 3000 Heroes helemaal van haar. We are music. Uiteraard met straffe verhalen en haar grootste hits.

0: Our music. Nostalgie.
1: Escucha el ritmo.

0: Ze is een icoon, een levende legende, maar ze verloor ooit een Dolly Parton look-alike wedstrijd.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Dolly Parton stond bekend om haar glitter, haar glamour en haar zelfspot. En die zelfspot bewees ze ooit op een wel heel aparte manier. Dolly besloot incognito mee te doen aan, jawel, een Dolly Parton look-alike wedstrijd. En ze ging helemaal los. Nog meer make-up, nog groter haar, nog meer over de top dan normaal. Ze dacht, dit wordt een makkelijke overwinning. Maar de grap pakte helemaal anders uit, want de jury vond haar blijkbaar niet overtuigend genoeg. Dolly haalde niet eens de finale en verloor dus een Dolly-wedstrijd van een stel Dolly drag queens. Later vertelde ze het zelf lachend. Ik kwam, ik deed mee en ik verloor van betere Dollies dan ikzelf. En dat maakte haar misschien wel de echte Dolly. Altijd groter dan het leven, maar nooit te groot voor een flinke dosis zelfspot.

0: Dolly Parton, we herdenken haar vanavond in Top 3000 Heroes. Ze groeide op als vierde van 12 kinderen in grote armoede in Tennessee. In een huis zonder stromend water, kan je je dat zelf voorstellen? Ze vertelde later graag dat ze thuis misschien weinig geld hadden, maar nooit een tekort aan verhalen en muziek. Maar wat verborg Dolly Parton al die jaren onder haar lange mouwen? En waarom ligt er in Dollywood een lied van haar dat niemand mag horen? Twee kleine Dolly-geheimen, straks na Duran Duran en Cher.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je had deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.

0: We eren Dolly Parton vanavond. Ze schreef naar schatting zo'n 3000 songs. Dolly zei zelf dat van alles wat ze had bereikt, juist die liedjes haar belangrijkste nalatenschap waren.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En bij Dolly Parton dacht je dat alles groot en zichtbaar was. Het haar, de outfits, de glimlach. Ja, ze lachte daar zelf altijd een beetje mee. Dat het heel veel geld en tijd kostte om er zo goedkoop uit te zien. Maar toch, Dolly hield ook graag iets voor zichzelf. Zo gingen jarenlang de wildste verhalen rond over haar armen. Omdat je haar bijna altijd met lange mouwen zag en handschoenen. Zaten die helemaal vol tatoeages? Dolly gaf uiteindelijk toe, ja, ze had er een paar. Onder meer vlinders en bloemetjes, geen complete sleeves dus. Ze gebruikte kleine kleurrijke tattoos, vooral om littekens wat mooier te camoufleren. Dolly vertelde ook aan iedereen die het wilde horen dat ze al veel cosmetische ingrepen liet doen. En daarover zei ze: "If I see something sagging, bagging or dragging, I'll get it nipped, tucked or sucked." Vrij vertaald: als er iets hangt, zakt of slapt, dan laat ik het knippen, liften of afzuigen. Maar haar mooiste geheim ligt misschien wel in Dollywood. In 2015 nam Dolly een gloednieuw nummer op, stopte het in een tijdcapsule en bepaalde, pas in 2045 mag het worden gehoord. Ze grapte later dat het haar gek maakte, dat ze het zelf niet eerder mochten uitbrengen. En dat is nu ineens een bijzondere gedachte. Dolly is er niet meer, maar ergens ligt nog altijd een nieuwe Dolly Parton op ons te wachten. In 2045 krijgen we dus nog één keer iets wat vanaf vandaag onmogelijk lijkt. Een nieuwe song van Dolly.

0: Thank you.
1: Dolly Parton, ze werd 80 en vandaag krijgt ze hier een ereplaats. Naast slimme zakenvrouw gebruikte ze haar succes niet alleen voor zichzelf. Haar Imagination Library schonk inmiddels miljoenen gratis boeken aan jonge kinderen. Begonnen omdat haar eigen vader niet kon lezen of schrijven. Ze gaf studiebeurzen, hielp na de grote bosbranden in Tennessee miljoenen dollars ophalen voor gezinnen die hun huis verloren. En zoveel meer. Ze schreef naar schatting 3000 songs, acteerde, won vele muziekprijzen, waaronder 11 Grammys, en opende Dollywood in haar geboorteplaats. Maar durfde ook nee zeggen tegen onder meer Donald Trump, maar nog tegen iemand. Wie dat was, dat kom je straks te weten. Na Texas en Europe.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
11: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Dolly Parton van een meisje dat zelf met bijna niets opgroeide, tot een vrouw die miljoenen anderen iets probeerde te geven. En misschien is dat naast al die songs wel het mooiste verhaal van het zangeres. En ik heb er nog eentje, want ze zei niet alleen nee tegen Donald Trump.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: Maar ook tegen Elvis Presley. Hij wilde een van Dolly Partons mooiste songs opnemen. Dolly huilde toen ze hoorde wat zijn manager daarvoor eiste. En ze zei nee. Jaren later bleek dat misschien wel de beste zakelijke beslissing van haar leven. I Will Always Love You klinkt als het ultieme liefdeslied, maar Dolly schreef het eigenlijk als een afscheid. Ze wilde weg bij Porter Wagoner, de man die haar carrière mee groot had gemaakt, om eindelijk haar eigen weg te gaan. En ze kon hem moeilijk uitleggen wat ze voelde, dus deed ze dat met een lied. En dan komt Elvis. Hij wil het nummer opnemen. Dolly is door het dolle heen. Tot zijn manager, kolonel Tom Parker, belt. Elvis neemt het alleen op als Dolly de helft van haar publishingrechten afstaat. Maar Dolly weigert. Ze vertelde later dat ze die nacht heeft gehuild, maar haar songs hield ze bij zich. Bijna 20 jaar later komt Whitney Houston. Haar versie voor The Bodyguard wordt gigantisch. Dolly hoort ze voor het eerst onverwacht op de autoradio. Wanneer Whitney na die rustige intro losbarst, wordt Dolly zo overweldigd dat ze haar auto aan de kant moet zetten. En omdat Dolly al die jaren haar rechten had gehouden, werd ook zij schatrijk van Whitney's versie. Elvis kreeg het nummer niet, Whitney kreeg het wel, maar uiteindelijk bleef I Will Always Love You always van

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
7: Een goeie avond, dit is het nieuws van 3 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De gewestelijke veiligheidsraad zit samen over de schietpartijen in Brussel. Binnenlandminister Quintin belooft al extra agenten en militairen in te zetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Dat zei hij voor de gewestelijke veiligheidsraad. De afgelopen dagen waren er al zeker 6 schietpartijen. Quintin noemt de situatie kritiek en zegt dat er ook op federaal niveau wordt gewerkt aan concrete maatregelen. De Brusselse burgemeesters wachten daar niet op en namen zelf al maatregelen. Ze bundelen de politiediensten samen om agenten sneller in te zetten. 4 op de 10 scholen zoeken nog minstens 1 voltijdse leerkracht een week voor de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging bij verschillende steden en gemeentescholen. Bij 20% van die scholen heeft de nieuwe leerkracht ook op het laatste moment afgezegd. Maar er is wel verbetering, want iets meer dan de helft van de directies ziet geen lerarentekort meer. Ook VDAB ziet een daling in het aantal openstaande lerarenvacatures. In juli waren het er nog zo'n 1600. Sport. In de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 5e rit gewonnen. Hij was de snelste van het peloton, dankzij goed werk van Wout van Aert. Onze landgenoot Jordi Meus werd knap 2e, de Italiaan Albanese 3e. In de stand blijft de Sloveen Tadej Pogačar in de rode leiderstrui. Hij heeft meer dan 3 minuten voorsprong op zijn landgenoot Roglic. En onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, zijn aan een geweldig EK bezig. Ze kloppen nu ook gastland Azerbeidzjan met 3-0. Het is al hun 4e zege op rij. En daarmee zijn ze al zeker van een plek in de top 2. Morgen strijden de Yellow Tigers voor groepswinst tegen topland Nederland. Ze gaan sowieso door naar de 8e finales, want daar waren ze al zeker van.
6: Nostalgie weer.
7: Vanavond wisselend bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het droog met minimaal tot 19 graden. Morgen regen en onweersbuien. Daarna schijnt de zon even, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Maximaal tot 30 graden. En vrijdag wisselvallig met buien, maar ook opklaringen tot 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Lenen bij Leemans.
8: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
9: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
8: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
9: Oei, dat was precies niet start to fun.
8: Maar Suzie toch...
10: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
5: Mannekes! Bombiet! Die zijn toch augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. In Brussel zit op dit moment de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Quintin, de Brusselse ministers, burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden. Journalist Karel Latree.
2: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
1: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder hen 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Maar het is nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Een beetje een samenvatting van jouw horrornacht, Veronique.
1: Ja, zoiets. Van de... Ik sta hier nog.
2: Ja, maar in wat voor staat? Dat kunnen we, met moeite echt staan noemen. Ondertussen hebben we leuk bezoek, hè?
1: Ja, inderdaad. Toch iemand die al wakker is. Allee, dat denk ik toch. Bokkie de rapper, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dus deze keer dat ik er beter uitzie dan u.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
1: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
4: Goedenavond!
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
0: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
5: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
0: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
1: Ja, je hebt gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
1: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Ik heb weer gezegd. Maar spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
1: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeperchase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedenavond. In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quintin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt journalist Karel Latré.
7: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
6: Minister Quintin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in Sint-Gilles. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al hun schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, worden ten vroegste eind september uitbetaald, de laatste in december. In Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen. Dat meldt de politie daar. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Prevot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maagdarm- en leverarts Xavier Verhelst.
2: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. En dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken. En zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen. En als ze binnen 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker. Ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
1: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
1: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder na een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.